0: Scheurs is toen directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik het niet ben geworden. Want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
1: Nee, want Hans Dulver heeft er daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Ja, dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt. Want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van Zweling. Die woont hier dan een tijd, die zegt ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan en zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja. Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is hoor, laten we dat even...
0: Ja, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Biggers Eiland. En het Biggers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
1: Oost, hè, dacht ik.
0: Nee, dat is in het centrum.
1: Oost, ja.
0: Dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
1: Nee.
0: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB en de Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want dat was toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: trouwens even tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williamson of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch wel. Ja.
1: Zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelers vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk. Maar,
1: ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stellen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Lil Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Ja, hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat, ja. dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt natuurlijk het vreemde mensen. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: Maar Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Mm-hmm. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, man, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe en die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En, daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of andere maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel, ja, god, gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. Mm-hmm. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed, die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken, wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben verbrast en zo. Aan doop en aan hashish en aan drank en aan lekkernij en salaris en zo.
1: Ja. Gehaktballen niet vergeten.
0: Ja. De goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens een keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd, volgens mij. En ja, dat herinner ik mij nog vrij goed, want ja, ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat ik, dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast, ja. En zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
1: Nou ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel,
0: ja.
1: En Herman Brood die, heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een Flash and Dance Band en dit en dat. En, Dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen, dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen en jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens ondergetrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de boerderij van Gans en zo.
1: Daar, ja, met P. Hamikels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons. Ook een auteur. Maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè?
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo vertaalde, ja. Toverberg en zo. Heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is. Dood, met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons. Die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Red, White and Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen.
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman van Boeien
0: van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser. Of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan. En Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed weer zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen op een gegeven moment toen gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden we in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar, volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed in die auto. Toen reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment Elko tegen me zei van, god Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen we wat... Nee, dat was een hectische tijd hoe die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar en niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan, door Sades geloof ik af al neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eli van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisoud,
0: ja. Maar eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam het gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio namen jullie nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White and Blue dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Waar zijn mijn pakkie aan niet of zo? Ik vond ook niet dat die Van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is anders chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat wij hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee. Dat wordt,
0: de legende van het concert, dat Stevie Ray Vaughan hier
1: ook. Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar dat mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Die vonden dat dan, dat is onze man, die mag daar niet bij, pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft, met die indianen erop en zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera, waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant, want ik heb daarna nog een tijd met hem... Met hem zitten te ouwehoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord. Dat moet een redelijke dopie tour geweest zijn.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment ook gecanceld, omdat hij het ging heel, zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden en hij heeft toen gewoon...
0: Hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was en dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk is omgekomen. Dat was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Stevie Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend. Die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven moment in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meende dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven, of tenminste de muziek verweven door, door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Er zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek toch wel een prominente rol vervuld. Ik heb altijd verwezen naar muziek. Muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Dus voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart Don Giovanni, en dan kom ik terug en dan kom ik direct Don Giovanni, weet je wel. Dus, nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards, want dat is zo verschrikkelijk goed. Dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaande uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er, of... Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen en misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend, en zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. Ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. Ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: De muziek die is drijfveer in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van QB and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen zoals op de kaart stiet om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur. En Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nou rijden en zo. Wij komen nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Dwars door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je, dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg zodat het een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet naar meer uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je had vroeger ook van die alle veenpaden. Dat je net door het veen heen kon lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij het P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier rolt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Je kunt een heel groot gebied hebben ze hier nou gecreëerd. En dan krijg je ook allerlei dingen die komen weer terug. Hè. Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug en er komen ook andere vogels, komt er weer terug. En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken, de veenpluiswandeling. En ik had het net al even over, die veenpluizen en het volle gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je daar aan die zuid, zeg maar zeggen, die zuid. Zuidoostkant heet nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de Ibiënplaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je gaat net hier links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat, ja, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude meul. Dat was zo'n meul die het veen eigenlijk ja, droog maalde. Eigenlijk. Daar ziet er wel bij wat voor meul het is. Het is een heel aparte meul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heet die. Nou komen we langzaam bij die brug. En hebben ze dat er mooi aanlegd. Dat ze hebt hier Je kunt, kijk, daar ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten met dingen erbij. Dan kun je aan beide kanten zo'n veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

0: Kijk, daar heb je al een mul. En dan kun je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En met die al die grote met die grote sterrenwaard van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief hier, zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de Riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè? Scheuvel kun je niet, want er zitten veel te veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die Tjasker. Die zorgen daar zwaar op, hè? Het water uit de ja, die kring er aan toe. En dat, die heb ze hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is.
1: Een wintergeluid.
0: Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van winterreizen. Hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet zich in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouwen, maar ook aan de andere kant de vrouwen enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöte, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven. Ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op papiertjes schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo'n Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morgen geschreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk, Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe als hij ergens naartoe ging, lopen ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een, Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen, Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van holen. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
2: Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Elton John was een van de bestverkopende artiesten in de jaren 70. Hij had jaarlijks een hit in Engeland en in Amerika. Dit was een grote hit uit 1974. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. De debuutsingle van Bill Withers werd meteen een wereldhit. Er werden ruim 4 miljoen singles van verkocht en toch werd het nummer geen nummer 1 hit in Amerika. De gitarist die u hoort is trouwens Stephen Stills, Bill Withers, Ain't No Sunshine.

Bill Withers, Ain't No Sunshine. Harry Chapin zette een gedicht van zijn vrouw op muziek en dat leverde een nummer 1 hit in Amerika op. Een paar jaar later kwam hij om het leven bij een verkeersongeval. Harry Chapin, Cats in the Cradle.

Harry Chapin, Cats in the Cradle. Naast de Motown en Memphis Soul ontstond plotseling de Philly Soul uit Philadelphia. Overgeproduceerde bombastische muziek en dat leverde deze nummer 1 hit in Amerika op. Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

Billy Paul, Me and Mrs. Jones. De Canadese zangeres Anne Murray scoorde onverwacht een grote country hit met de B-kant van een geflopte single. Het nummer werd geschreven door de Canadese zanger Jean McHellen. Anne Murray, Snowbird.

M. Murray, Snowbird. De Nitty Gritty Dirt Band, dat is een band uit Los Angeles die jaren geleden al naar Nashville verhuisde. En Jackson Browne was nog enige tijd de gitarist van deze band. Het nummer is van singer-songwriter Jerry Jeff Walker. De Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles.

nitty-gritty dirtband, Mr. Bojangles. Het nummer is van broer en zus Ines en Charlie Fox, die er een grote hit mee hadden in Amerika. En deze cover is van een destijds beroemd echtpaar, James Taylor en Carly Simon, Mockingbird.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Running Down a Dream van Lucinda Williams is het album van deze week. En de vader van Lucinda Williams doseerde als professor aan de universiteiten van Mexico, Baton Rouge, New Orleans, Jackson, Mississippi, Utah en Arkansas. En Lucinda woonde dus in alle hoeken van Amerika. Ze maakte zelf de high school niet eens af, maar werd desondanks wel toegelaten tot de Universiteit van Arkansas. Ze maakte het niet af, want toen had ze het al veel te druk met optreden samen met banjo-speler Clark Jones. Lucinda Williams, Gainesville.

Lucinda Williams, Gainesville. Sammy Smith coverde een nummer van Kris Kristofferson. Elvis Presley en Gladys Knight namen het nummer ook op. Maar de onbekende zangeres Sammy Smith scoorde er als enige een nummer 1 hit mee in Amerika. Sammy Smith, Help Me Make It Through the Night.

Sammy Smith, Help Me Make It Through the Night. Drie zonen van Amerikaanse militairen die in Engeland waren gelegerd werden geïnspireerd door Crosby, Stills en Nash en dat leverde een nummer 1 hit op in Amerika. America, A Horse With No Name.

America, the horse with no name. De onbekende singer-songwriter Roland Kent Lavoie noemde zich Lobo en uit het niets had hij een nummer 1 hit in Amerika. Lobo, Me and You and a Dog Named Boo.

Lobo, Me and You and the Dog Named Boo. Het was een hit in Engeland en Amerika, maar in 1979 zette hij een punt achter zijn carrière en werd hij moslim. Intussen maakt hij weer muziek, maar de hitperiode lijkt definitief voorbij. Cat Stevens, Morning Has Broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. De Amerikaanse band Brad was gespecialiseerd in soft rock, en dat was vooral de verdienste van gitarist, zanger en componist David Gates. Dit was een nummer 1 hit in Amerika. Brad, Make It With You.

Brad, Make It With You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Het was een eerbetoon aan Buddy Holly die om het leven kwam bij een vliegtuigramp en de in de folkclubs van New York opgegroeide Don McLean had er een nummer 1 hit mee in Amerika. Don McLean, American Pie.

0: Twee stukken van de Meters. Dit was van de CD, Harry. Luca Paipai.
1: Ja, Luca Paipai van een verzamelaar, de Great Funk Masters. Dus van de Meters. Met George Porter op bas, uiteraard.
0: Ja, en daarvoor George Porter live on stage in Liberty Lunch in Austin. Het was een stukje wat wij door zelf opgenomen hebben. Dus niet de allerbeste kwaliteit, maar de live sfeer een klein beetje weer te geven van een optreden van de Meters in eind mei 1993 in Austin. Toch leuk om dat erin bij te hebben. Met George Porter erbij, met Art Neville erbij.
1: Ja, en we hebben het maar even doorlopen laten lopen. Dit is de interviews, om u niet te veel onderbreken. Maar hier zijn achtereenvolgens de nummers die gedraaid zijn. Het eerste was Rough Spots van George Porter's Running Partner van een gelijknamige LP. Dan van de LP Trackback van de Meters het gelijknamige nummer. Dan Sexual Telepathy van Earl King op het Blacktop label waar we binnenkort wat aan gaan doen.
0: Volgende week.
1: En waar je George onder andere over hoorde praten. Van de gelijknamige LP Sexual Telepathy van Earl King. En dan The Same Old Train van Snooks Eaglin, ook op Blacktop. Van de Pyjama's Party.
0: Dus een beetje de partner van George, hè? Snooks, ja, waar hij heel veel mee samenspeelt.
1: Ja, het zijn allemaal mensen die ik gedraaid heb. Die we gedraaid hebben waar George ook daadwerkelijk op meespeelt.
0: Ja, Snooks was vorig jaar op de Blues Estafette in Utrecht. Of was dat alweer een jaar?
1: Dat was het jaar ervoor. Maar ja, George zei het ook al in het interview. Dat is eigenlijk mijn running partner. En als je de lijst ziet waar hij mee waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney. Met David Glint van, zei hij ook nog, van die Talking Heads, waar hij mee bezig is geweest in het interview.
0: David Byrne.
1: David Byrne, ja. David Glint is wat iemand anders. Maar de lijst is nog veel groter, dus het is een jongen waar die wel kan.
0: Ja, je eindigt ook met uitstekende muziek. Techniek in handen van Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar en Harry Musquet. En ons laatste nummer, Harry.
1: I Wish, George Porter Jr.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: Twee broers waren de oprichters van het fameuze blueslabel Black Top. Hammond en Neumann Scott. Bluesliefhebbers bij uitstek en kennis van de music scene in het zuiden van de Verenigde Staten. Een kijkje in de keuken van een bloeiend label.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het komt van het album Sometimes van QB and the Blizzards. En dat was best een goed album, maar de verkoop was zo teleurstellend dat de band er een punt achter zette. Al volgden er later nog wel een paar comebacks. QB and the Blizzards, Every Time.

QB and the Blizzards, Every Time. Sugar Ray Nausea was de zanger van Roomful of Blues en Ronnie Earl and the Broadcasters. En hij heeft nu zijn eigen band, Sugar Ray and the Blue Tones. Dit komt van zijn album Don't Stand in My Way, Sugar Ray, F. Lee Bailey Blues.

Sugar Ray, Ethel Bailey Blues. Champion Jack Dupree uit New Orleans maakte in de jaren 50 al platen voor King en Atlantic Records. En in 1954 ging hij op reis. Hij woonde in Chicago, Detroit, Los Angeles en New York. En op 79-jarige leeftijd keerde hij terug naar New Orleans, waar hij dit album opnam. Back Home in New Orleans. Champion Jack Dupree. Lonesome Bedroom.

Champion Jack Dupree, Lonesome Bedroom. Little Mike and the Tornadoes, dat is een moderne band die de oude 50e jaren sound van de Chess Studios in ere probeert te houden. En dat lukt ze aardig. Dit komt van het album Flint's Place. Little Mike, rather be lying with you than to you.

Little Mike, rather be lying with you than to you. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana maakte 46 albums, maar hij kreeg op zijn oude dag nog een Grammy Award voor het beste traditionele bluesalbum van het jaar. En hij was als gitarist een voorbeeld voor Frank Zappa. Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip.

Clarence Gatemout Brown, Sometimes I Slip. Willie Copps, dat is een mondharmonica-speler uit Arkansas. En zijn nummers zijn al opgenomen door John Mayall en de Bluesbreakers, Al Cooper, Ike en Tina Turner, Stephen Stills, Albert King, Junior Wells, Luther Allison, Gary Moore en de Allman Brothers Band. Dit is een nummer van Eddie Boyd en QB and the Blizzards produceerde een prachtige versie op het album Desolation. Willie Copps, Five Long Years.

Willie Copps, Five Long Years. Het is een van zijn favoriete nummers, zei Elton John onlangs in een interview. En Harry Musquet zou zoiets nooit schrijven, laat staan zingen, maar van Elton John kon hij het hebben. Het komt van het album Sleepin' in the Past. Het werd een hit in Engeland en Amerika en het werd zelfs een nummer 1 hit in Denemarken. Elton John, Club at the End of the Street.

Elton John, Club at the End of the Street. Johnny Adams uit Louisiana, dat was echt een topzanger. Hij maakte rock, blues, soul, psychedelico en jazz records. En dit is een prachtig nummer van zijn streekgenoot Bobby Charles, die als teenager al See You Later, Alligator schreef. Het komt van zijn album Man of My World, Johnny Adams. I Don't Want to Know.

Johnny Adams, I Don't Want to Know. Johnny Copeland zette samen met Albert Collins de blues op de kaart in Houston. Later verhuisde hij naar New York omdat daar meer werk was. En hij overleed tijdens een hartoperatie. Dit komt van zijn album Texas Twister. Johnny Copeland, Honky Tonkin'.

Johnny Copeland, Honky Tonkin. Professor Longhair, dat is een legendarische bluespianist uit New Orleans. Als hij niet toerde, trad hij iedere avond op in het clubcircuit. En uit heel Amerika kwamen bluestoeristen naar Louisiana om Professor Longhair in zijn eigen omgeving aan het werk te zien. Professor Longhair, every day, every night.

Professor Longhair, Every Day, Every Night. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse bluescene en een gepassioneerd Drenthe-promoter. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Joe Guitar Hughes, dat was een bluesgitarist uit Texas. Hij was gitarist bij Little Richard en Bobby Bland en hij stond onder contract bij het Nederlandse platenlabel Double Trouble Blues uit Amersfoort. Hij overleed in 2003 aan de gevolgen van een hartinfarct en dit komt van het album Me and My Blues. Joe Guitar Hughes. Put it right in.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fold, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En we begonnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earl. Young Man Blues.

0: Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McComb. Uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castor Coleman heet hij officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de CD Sipnotize uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks de Dirty Mississippi Blues.
1: Now, I know y'all ain't think I was gonna cut a record

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Folt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zingen. Galia Fault van de CD Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de CD My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

Het verhaal over het plaatsje Coldwater, Cedric Burnside en Steve Azar van My Mississippi Reunion. Nog één voordat we drie nummers van QB and the Blizzards gaan draaien. Althans, QB and the Blizzards en twee van de Muskeg Gang. En dat ene nummer dat is van Kirsten Teen. Een uitstekende zangeres uit Amerika. Die in Berlijn geboren is, maar opgegroeid is in Amerika. Door heel veel optredens gedaan heeft. Onder andere middenzongen heeft op een tour van Peter Gabriel. Vanaf 2001 maakt ze cd's onder haar eigen naam. En dit is volgens mij de 10e cd die zij gemaakt heeft in 2020. De cd Two Sides. En door van Sweet, Lost and Found.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Cats Lost, die in 2009 uitgekomen is. En daarvan het nummer, wat Harry nogal bezig had trouwens, Devil Made Religion.

Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Logus, die kun je volgens mij wel aan afhuurt. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Logus uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend opnumbeur. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Gilles Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Gilles Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. In 1984 kwam de film De Legende van Willem van der Linden, die kwam uit. En daarin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is, ook in City Soldier was het de Musquet Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed daardoor als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die maakte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Towns. En dat is een nummer of een cd met allemaal nummers van zijn zoon erop. En ja, misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in ieder geval, dat is Harlem River Blues.

Nou, en op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfaar Steve Earle, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zou ik kunnen zeggen. Ook gevarieerde muziek maakt. En dat blijkt ook wel uit haar laatste cd, American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Nou, dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er voor die tijd nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Guild, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd de opname. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe U 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

We zijn bijna aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. In deze jaargang van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert H. Techniek in handen van Laurens Braams. Altijd in handen van Laurens Braams. Uitstekende technicus. En we besluiten met, je kunt eigenlijk maar met één nummer besluiten. Hij het moskeejaar 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten. Dan doe je dat met de moskeegang van The Legend uit 1983. Het nummer The Legend.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Begin jaren 60 maakte de muziekwereld kennis met een wonderkind. De net 17-jarige zanger van de Spencer Davis Groep uit Birmingham. Stevie Winwood. Hij loopt vandaag als een rode draad door het programma. De Spencer Davis Groep, Dimples. MUZIEK

I love to see you switch. Sort of up and down the floor.

De Spencer Davis Groep, Dimples. In 1958 werd het nummer opgenomen door Little Richard. Maar in 1964 kwam er een cover van de Swinging Blue Jeans uit Liverpool. En dat werd een grote hit. 11 in Engeland en 43 in de Amerikaanse hitparade. Little Richard, Good Golly Miss Molly.

Little Richard, Good Golly Miss Molly. Stevie Winwood werd op 12 mei 1948 geboren in Noord-Birmingham. Vader Lawrence Winwood was saxofonist van zijn eigen band en Stevie kon als jongen van 4 jaar al piano spelen. De Spencer Davis Groep, It's Gonna Work Out Fine.

De Spencer Davis Groep is gonna work out fine. Barrett Strong, een Amerikaanse zanger, nam in 1959 een single op en hij had niet durven dromen dat een hele serie Engelse bands deze single zouden coveren. Dat begon in 1963 begon dat met Burn Elliott en The Fenmen, later The Beatles, The Rolling Stones, Freddie and the Dreamers, The Undertakers, The Searchers en King Size Taylor en The Dominoes. Maar dit is het origineel van Barrett Strong, Money.

Barrett Strong, Money. Als teenager speelde Stevie en zijn oudere broer Muff al in de danceband van zijn vader. En dat was in de periode dat Cliff Richard en de Shadows net de macht grepen in Engeland. De Spencer Davis Groep, Every Little Bit Hurts.

0: De Spencer Davis Groep, Every Little Bit Hurts. In 1960 werd de single postuum uitgebracht. Een nummer van Buddy Holly. En 5 jaar later werd het een hele grote hit voor het Engelse duo Peter en Gordon. Het eindigde als 2 in de Engelse hitparade en als 14 in de Amerikaanse hitparade. En dit is het origineel van Buddy Holly. True Love Ways.
1: Just

Buddy Holly, een jaar na zijn dood. True Love Ways. Vader Winwood begreep heel goed dat zijn zonen Stevie en Muff weinig trek hadden in de melige dansmuziek die hij met zijn band produceerde. En daarom mochten zijn twee zonen in iedere set een rock'n'roll medley spelen. De Spencer Davis Groep, Sitting and Thinking.

De Spencer Davis Groep, Sitting and Thinking. De Amerikaanse formatie The Coasters had in 1959 een grote hit in Amerika en in Engeland met een nummer dat later werd gecoverd door de Dave Clark Five, de Rolling Stones, Manfred Mann, de Hollies, en het was de enige hit voor de Paramounts uit Southend-on-Sea. Dat was de band van Gary Brooker en deze band zou later furoren maken als Procol Harum. The Coasters, Poison Ivy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Human van Waylon is het album van deze week. En Americana is een opmars in Nederland. Ilse de Lange is succesvol. Jan-Willem Roy wordt zeer gewaardeerd. Danny Vera heeft een grote hit en staat straks zelfs op Pinkpop. De theatertour van Waylon is uitverkocht. En wanneer hij daar is, dan loopt Ahoy ook moeiteloos vol. Americana wordt een hype. Waylon, Everything About You.

Waylon, Everything About You. Het kon niet uitblijven. Muff Winwood stapte uit de gedateerde dansband van zijn vader en hij begon de Muff Woody Jazzband. En Stevie, zijn jongere broer, werd zijn pianist. De Spencer Davis Groep. I'll Drown in My Own Tears.

De Spencer Davis Groep, I'll Drown in My Own Tears. De gebroeders Winwood leken jazzmuzici te worden, totdat ze albums van Muddy Waters en Ray Charles te pakken kregen. De Spencer Davis Groep, Georgia on My Mind.

De Spencer Davis Groep, Georgia on my mind. In 1960 had de Amerikaanse meidengroep de Shirelles een grote hit met Will You Love Me Tomorrow? En de Beatles coverden de B-kant van die single voor hun debuutalbum Please Please Me. En dat was het enige nummer op dat album dat gezongen werd door Ringo Starr. De Shirelles, Boys.

De Shirelles, Boys. Nadat de gebroeders Winwood de blues ontdekt hadden, speelden ze louter Chicago blues. En Stevie zong alleen nog blues ballads van zijn net ontdekte helden. De Spencer Davis Group, It Hurts Me So.

De Spencer Davis Groep, It Hurts Me So. Na de breuk met Buddy Holly moest de begeleidingsband The Crickets op eigen kracht verder. Ze brachten een single uit, Love's Made a Fool of You. Ik moet duidelijker schrijven, anders kan ik mijn eigen handschrift niet lezen. En de B-kant van die single werd gecoverd door de Engelse formatie Brian Poole en de Tremolos. En die hadden er net geen nummer 1 hit mee in Engeland. Het nummer bleef op 2 steken. Maar dit was het origineel van The Crickets. Someone, someone.

Crickets, Someone, Someone. Tijdens een optreden op de universiteit in Birmingham ontmoetten de gebroeders Winwood een folk- en bluesgitarist uit Wales, een zekere Spencer Davis. En die ontmoeting zou hun leven een totaal andere wending geven. De Spencer Davis groep, Look Away. MUZIEK

De Spencer Davis Groep, Look Away. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Singer-songwriter John D. Loudermilk nam een fantastisch nummer op. Hij nam het zelfs 2 keer op, maar het flopte ook 2 keer. En dat was een erge tegenvallen voor hem. The Animals and Rare Earth coverde het nummer, werd ook een succes. En toen ging een Engels bandje, de Nashville Teens, met de eerst strijken. Die maakte er een grote hit van in Engeland en in Amerika. Dit is het origineel van John D. Loudermilk, Tobacco Road.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het voorjaar is inderdaad en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollen weer losschiet. Dat er een theater gebeuren op stapel stiet, zowel in Grollen als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van, maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban Blizzards met Backstreet.

QB and the Blizzards uit 1971 van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de trekken. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groeten uit Grollo. Another Land met op de andere kant de Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van QB and the Blizzards.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal ander werk. Een jonge vent, geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nou weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen. De cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, ja, die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te huren. Dit is van de, zijn eerste cd. Gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Het nummer Alligator Farm.

Blackie Fallon. We make love out in the swampland.

Ja, dit stiet al wel in maar zijn huis, hè. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Deze komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving. De Alligator Farm. We gaan het hebben over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de bluesdeuken is. En door heeft hij mooie cd's over te maken. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana-muziek uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Strings and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik zo nou bij? Nou, een cd van The Black Keys. De Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney, die op een cd maakt eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat zij ook een nummer een keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nee cd van de Black Keys.

Crawling Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit in de studio van Dan Auerbach in Nashville. En met als muzikant er onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat zijn mannen die ook speelden bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat hij wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel, dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker de zong. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams, later eigenlijk beroemd te worden door John Lee Hooker, maar het origineel is van Big Joe, Crawling Kingsnake.

Dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik ken wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En de 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en door van The Crawling Kingsnake.

Drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream. Want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet in ze draait. Maar ik neem hem toch maar even. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan moet ze allemaal met door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die dat door niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

er net een nieuwe cd uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De cd, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

long, the winter time will get, the winter show will get.

Driving down to Georgia. En je hoorde nou eigenlijk nog een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benman Tense. Uitstekende Hammond orgelspeler. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet eens zo heel lang al in vorig jaar een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nieuwe cd. Nou ja, nieuwe cd. In 2017 is hij overleden. Maar dit is werk wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King die speelt daarop mee. Rainin' for You.

Marcus King in een andere rol dan bij zijn eigen band wordt het toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blisters in Harry's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door de streek een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: PJ Proby is een flamboyante, voortdurend bij rellen betrokken Amerikaanse zanger die in de jaren 60 in Engeland bleef hangen. En dit uur maakt u kennis met deze iets wat merkwaardige zanger. Dit nummer komt uit de West Side Story en het was een top 10 hit in Engeland. PJ Proby, Maria.
3: The most beautiful sound I've ever heard.

Maria. P.J. Proby werd geboren als James Marcus Smith in Houston, Texas, en hij studeerde aan de Militaire Academie in San Marcos. En vervolgens ging hij naar Californië, want hij wilde helemaal geen beroepsmilitair worden, maar filmster. En daar bedacht hij zelf de artiestennaam Jet Powers. I Will.

I Will. P.J. Proby droomde van een carrière in Hollywood en hij kreeg ook kleine rollen in de films Go Girl Go en Loud Perfume. In 1961 maakte hij enige singles voor Liberty Records die allemaal flopten. En in 1962 werd hij demozanger voor Johnny Burnett, Bobby V en Elvis Presley, My Prayer. When the t-

0: My Prayer. In 1964 kreeg PJ Proby de kans om met de Walker Brothers door Engeland te toeren. En die kans greep hij aan. En hij mocht meteen als gast optreden in een tv-special met de Beatles. En dat leverde hem een hele serie hits op. Hold Me, Together, Somewhere, Maria. En daarom besloot hij maar in Engeland te blijven. I apologize.
1: I'm sorry. I am so sorry.

I Apologize. PJ Proby kreeg van John Lennon en Paul McCartney het nummer That Means a Lot. Hij nam het op, maar het werd geen hit. Maar hij was wel groot nieuws in Engeland, omdat hij tijdens concerten regelmatig uit zijn broek scheurde. En dat was voor de keten ABC theaters in heel Engeland een reden om hem te boycotten. Somewhere.

Somewhere. P.J. Proby liet zich in de studio begeleiden door de New Yardbirds onder leiding van gitarist Jimmy Page. En ze zouden ook samen gaan toeren, maar toen brak de band plotseling door als Led Zeppelin. I Can't Make It Alone.

I Can't Make It Alone. Begin jaren 70 werd PJ Proby plotseling een musicalster. Hij had een hoofdrol in de rock musical Catch My Soul. Hij speelde de hoofdrol als Roy Orbison in de musical The Big O. En hij had de hoofdrol als Elvis Presley in Elvis The Musical. Hij werd overigens na enige tijd bij beide musicals ontslagen, omdat hij regelmatig dronken op het toneel verscheen, of hij kwam helemaal niet opdagen. In 1978 was hij de zanger van de Nederlandse band Focus en maakte hij met Focus het album Focus Com Proby. You've Come Back.

You've Come Back. Vanaf de jaren 80 is Pinchy Proby actief in het Engelse clubcircuit, waar hij avond aan avond zijn hits ten gehoor brengt. En toch heeft hij een slechte reputatie, want hij heeft een groot alcoholprobleem en hij komt regelmatig niet opdraven wanneer er een volle zaal op hem zit te wachten. Dit was zijn grootste hit in Engeland, Hold Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Playing with Fire van Jennifer Nettles is het album van deze week. En Jennifer Nettles is geen echte countryzangeres, maar ze heeft wel die klassieke Nashville-snik in haar stem. En daar scoor je mee in Amerika. Jennifer Nettles, Salvation Works.

Jennifer Nettles, Salvation Works. De jaren 90 begonnen met een mooie documentaire over PJ Proby's leven bij Granada TV in Engeland. En 2 jaar later, tijdens een vakantie in Florida, werd hij getroffen door een hartinfarct. Linda Lou.

Linda Lou. Van Morrison was P.J. Proby blijkbaar uit het oog verloren, want hij wijdde er zelfs een nummer aan. Whatever Happened to P.J. Proby. En op zijn volgende album had P.J. Proby zich waarschijnlijk gemeld, want toen zong Van Morrison een duet met P.J. Proby, Glory of Love.

Glory of Love. In 1997 toerde PJ Proby met The Who door Amerika en Europa. Hij speelde The Godfather in de rockopera Quadrophenia. Together.

Together. In 2004 toerde PJ Proby door Australië. In 2006 toerde hij langs alle grote Engelse steden met zijn Solid Silver 60s show. En in 2008 werd hij 70 jaar. En toen kwam er een verzamelalbum uit, Best of the EMI Years, 1961 tot 1972. Staggle Lee.

Stagger Lee. P.C. Proby was zijn hele leven betrokken bij incidenten en rellen. In 2011 werd hij aangeklaagd voor fraude. Hij zou 9 keer ten onrechte een uitkering hebben ontvangen, maar de rechtbank sprak hem vrij. Whatever will be, will be.

Whatever will be, will be. In 2019 stond heel Engeland op de kop na een interview met PJ Proby. Hem werd verweten dat hij met te jonge meisjes relaties had aangeknoopt. Hij onthulde in het interview namelijk dat hij ooit trouwde met Marianne Adams, die was toen 16 jaar, daarna met Judy Howard, die was 17 jaar, en Dulcie Taylor was 21 jaar, en die huwelijken duurden nooit langer dan 3 jaar. En de opschudding die ontstond door dat interview was zo groot dat zijn hele farewell tour door Engeland werd gecanceld. Hold what you've got. Yeah.

Hold What You've Got. Pietje Proby is intussen 81 jaar en hij woont in een doorsnee rijtjeshuis in de Midlands in Engeland. Hij heeft 19 albums op zijn naam staan en verschenen 7 verzamelalbums, 39 singles en hij scoorde 14 hits. Let the water run.

shed all those tears at me.

Let the Water Run Down. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Henry Knecht, die coördineerde de playlist. Peachy Proby was weliswaar zeer succesvol in Engeland, waar hij na een tour in 1964 bleef wonen, maar zijn geboorteland, Amerika, toonde nauwelijks interesse voor hem. Daar had hij slechts één hit, dit nummer, Nicky Hokey.

0: 神经病。
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
3: 150 kilometer ten oosten van Houston ligt Port Arthur. Een plaats met een zeer gemengde bevolking. Gelegen aan Seven Lake vormt het de poort naar de Golf van Mexico. In 1895 gesticht als laadplaats voor de Kansas City, Pacific en Gulf Railroad. Onder de geldschieters een groep Nederlanders die daar de plaats Nederland stichten. Voor het werk in de olie- en de scheepsbouw kwamen de ongeschoolde arbeiders vanuit Zuidwest-Louisiana naar Port Arthur. Ze brachten de Cajun-cultuur naar de havenstad. In de jaren 70 van deze eeuw vestigden de Vietnamezen zich daar. Een culturele smeltkroes die muzikanten voortbracht als Janis Joplin, Johnny Winter, Ivory Joe Hunter en vele anderen. Sam Monroe is voorzitter van het Gulf Coast Museum. Van de City Blues van Houston naar de Cajun Sound op de grens van Texas en Louisiana.
4: Op de klanken van een Cajun band.
5: Ja. Yeah. Cajun of Tidical, wat is dit nou?
4: Ja, dit is Cajun. En dan zijn we aanbeland in Port Arthur. En daar willen we het historisch museum bezoeken. En hier op een soort van markt, een soort van brinkje, kun je eigenlijk beter zeggen. Yeah. Om een beetje in Drenthe te blijven. Speelt een Cajun band op een soort van muziekkoepeltje. En er zitten allemaal mensen in klederdracht zitten daar te kijken. Ik weet niet wat voor te ere waarvan dat is. Maar het doet allemaal vriendelijk aan.
5: Een beetje schamel plaatsje trouwens.
4: Ja, Port Arthur, het is ongeveer zo groot als Assen. Ter grootte van dat, maar als je er zo in rijdt, dan denk je van waar ben ik nou terecht gekomen? Lijkt Oost-Duitsland wel of zo. Maar ons doel is eigenlijk het historisch museum. Want hier zijn een heleboel mensen geboren die wat met de muziek te maken hebben. Zoals Johnny Winter, Janis Joplin, de Big Bopper. En dan gaan ook mensen trouwen of zo. Wat is dat allemaal?
5: City Hall hier, hè?
4: Ja, City Hall.
5: Misschien dat die band wel speelt ter gelegenheid van die trouwerij.
4: Ja, die kans heb je natuurlijk wel.
5: Een soort boerenbruiloft.
4: Ja, er zitten allemaal mensen, zitten gezellig op bankjes. Picknickdingen erbij. Uiteraard cola in, met rietjes enzovoort enzovoort. Prachtig fonteintje hier ook. Dus maar even naar de muziek luisteren. Ja, je hoort het. Je hoort ook nog die triangle er tussendoor.
5: Dat is overwegend een blanke party hier, hè?
4: Ja. Zullen ze even een omstander vragen wat het is. Precies.
6: Madam, can I ask you a question? What is it all about?
7: Cajun people come promote their festival while they're over here, and then we go over there and promote theirs.
4: Aha.
5: What kind of festival is this?
7: This one? I don't know. This lady in the yellow shirt can tell you all about it. She's the
4: Boogie Festival.
7: Yeah, she's the promoter.
4: Uh huh.
7: Yeah.
5: I see.
7: Hi, Stacy. And this is Hallmark, a county commissioner. He can tell you all about it. I don't know who these guys are.
8: Well, oh my goodness! Why don't you get eaten?
7: No. I need quotes from you.
5: Well, oh, Dutch radio.
6: Dutch
5: radio from Europe.
8: Radio from Europe?
5: Yeah.
7: I'm from the Port Arthur News.
5: You're from the Port Arthur News?
7: Yeah. What are you doing over here?
5: Oh, we're traveling around and making radio programs. He's a blues singer in Holland.
7: Oh, yeah.
5: We are looking for the roots of the blues in the States.
7: Really?
0: Yeah.
7: Hey, why don't y'all come over here and let me interview y'all for our paper, will you?
0: Oh, maybe. That's okay.
7: Do y'all mind?
0: Yeah.
7: That'd be great. That's my photographer over there.
0: So,
7: that'd be great. Would y'all do that?
0: Yeah, okay. Okay.
7: As soon as we get through here?
0: Yeah. We like to go to the museum over here.
7: Yeah.
9: Of Texas.
0: Yeah.
10: A lot of the people in this part of Texas came from Louisiana during a lot of the, in the early 40s when the war was going on. So many of the young people had to go off to war, and a lot of these refineries and shipyards that we had in this area needed workers tremendously. So what they did, they put out the word, and so many of the people from Louisiana and all in East Texas and all came here to work in the shipyards and refineries during the war. And they just settled here. And so we've still got their heritage and all here, and the Cajuns. And
0: They settled here, but they held their own culture.
10: Yes, they did. Yes, they sure did. And you know, a lot of the little kids didn't learn how to speak English until they got into schools, the public school system. And they were taught English because their parents still taught French.
0: What's so special on their culture?
10: Oh, I think their food. I think that their good liveliness, their dancing, their fun. It's a great culture. Food, particularly, there's nothing like Cajun food. And they love their music. Cajun music is just, and they've got their own brand. It's not any like it.
0: And the special way they dance.
10: In the way they dance. And it's just inherited from one generation to the next, and they do a great job, and we're so glad whenever they come over here. And a lot of our people, their grandparents or their other kin folks live in Louisiana, and it's almost like we're part of Louisiana.

0: En dat was dan Little Red and the Renegades met een stuk van Earl King, Babysitting. Een goede dag nog, luisteraars.
1: Ja, en die Little Red and the Renegades, die hoorde u daarvoor ook nog met een stuk van een unknown rider, de Bon Temps Roulé. En dat is zo'n beetje het lijflied van New Orleans.
0: Ja, het is eigenlijk een soort volksliedje wat de Jan en Alleman op een nummer is. En wat ze vullen betekenen, dat is Let the Good Times Roll.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou, de sfeer was in Port Arthur door ook uitstekend. Lekker warm, gezellig in dat park. Waarvan wij eerst dachten dat het een boerenbrulofte was, bleek het een soort uitwisseling te wezen. Van een festival uit Louisiana, wat begin juni houden is. En dat was het Buggy Festival in Church Point. Ja, en daar komt altijd wat gezellig mensen komt dan op aan. Onder andere de vrouw van de verslaggever van de Port Arthur News.
1: Ja, een 25-jarige dikke lady kwam op ons af en die probeerde ons te strikken voor een interview. Wat toen ook gelukt is, we hebben dat niet opgenomen. Zij zou ons de krant toesturen, maar zoals het wel eens vaker gaat, dat is niet gebeurd. We waren later in Aberdeen, hogerop in Mississippi. En daar gebeurde iets dergelijks en daar hebben wij de krant wel van gekregen. Dus ja, niet elke krant is even punctueel.
0: We waren eigenlijk op zoek naar het museum in Port Arthur. Waarvan ons bekend was dat er nogal wat materiaal was van lui die in Port Arthur geboren waren. Of in de buurt door van Johnny en Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, de Big Bopper. En toen kwamen we op dat festival gebeuren terecht en bij die kraan terecht. En vandoor uit wezen ze ons de weg naar dat museum. In een heel groot vierkant gebouw gevestigd. En inderdaad, Port Arthur, dat is de geboorteplek van Johnny Winter. Nou, Johnny Winter, een man die al jarenlang gang is in de muziek. De bekende albino met zijn broer Edgar. En verder het museum ingehaald, laat maar eens een stuk van Johnny Winter draaien, Harry.
1: Ja, hier is hij met een stuk van Mose Ellison, Parchman's Farm.

0: Nou, vraag dat toch. Hier gitaar van Johnny Winter. En de saxofoon, de alt-saxofoon van Edgar Winter. Maar om even correct te wezen, we staan hier in het historisch museum van Port Arthur. Een gemeente van, met ongeveer 65.000 inwoners. Maar eigenlijk belangrijk door dat hier veel mensen vandaan komen die in de muziekwereld hebben gezeten. Onder andere Johnny Winter, Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper en nou, vele anderen zie ik hier.
1: Mensen ook de country muziek, George Jones zie ik door.
0: George Jones, ja.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, Barbara Lynn. En ik zie ook nog een klassieke dirigent en een of andere. Bill Rogers.
1: Ja. Laat hem eens in balans lopen, ja. Harry. Wel mooi dat zo'n plaats zoveel aandacht aan, ja, aan muziek besteedt.
0: Vooral omdat het een plek is waar je nou niet direct dat verwacht. Het is een petrochemische industrie hier. En je zou niet verwachten dat er ineens zoveel mensen vandaan komen. Ja, het is eigenlijk een gat. Zo zal men dat zeggen in het
1: zou je dat kunnen voorstellen? Een moskee-museum in Aachen?
0: Nou ja, misschien dat ze daar ooit nog eens aan beginnen. Maar ja, even een beetje overdreven vind ik het wel.
1: Nee, maar als je dit zo ziet.
0: Ja.
1: Vergelijkbare plaats.
0: Ja, maar ja, dat, in zo'n land, zo'n plaats is natuurlijk... dan ben je er wel heel trots op, lijkt mij. Ja, ja.
1: En daar doet ze ook wat met.
0: Ja, ze doet er wel met. Want ik hoorde net van de lady die hier ons informeerde dat zij een heleboel research op... Janis Joplin heeft gedaan en nu zijn ze bezig om iemand op te sporen die haar zelfs nog bij haar in de klas heeft gezeten. Dus dat is helemaal prachtig.
1: Yeah.

0: Dann müsst ihr den Pferd erlauben, ja. Mr. George Jones.
1: Ja, toch een van de groten van de country muziek. Ik zag hem pas geleden nog bij de uitreiking van die Country Awards, waar hij een award kreeg, dit jaar zelfs, dus nog maar 14 dagen geleden, voor zijn hele oeuvre, George Jones. En hij sprak de DJ's toen nog even toe vanwege dat ze de oude artiesten niet moesten vergeten en daar ook nog eens wat van moesten draaien.
0: Waarvan notie?
1: Ja. Een hoed van...
0: Dat is een van de jongere country stars, Mark Chisner.
1: Ja.
0: Die ik dan nog wel weer ken. En daar ligt de hoed, de ja. gesigneerde hoed ligt erop aan.
1: En hier een gouden plaat.
0: De eerste van Janis, hè?
1: Ja,
0: Pearl.
1: To the Joplin Family. Ja. 500.000 copies of the Columbia record. Long playing record Pearl, ja. Ja, ja inderdaad. Ook een gouden. En dat is dan Joplin in Kansas. Ja.
0: En toen was het nog.
1: En een tapeje erbij.
0: Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo begon het.
1: Ja. En hier zie je al foto's van haar. Eigenlijk van haar. Van het begin. Kijk, prachtig portretje daar links.
0: Ja. Janis Lynn Joplin, geboren in Port Arthur, Texas, januari de 19e, 1943 en overleden in Los Angeles op 4 oktober 1970.
1: Ja, kijk, daar zit ze dan bij de klas waarschijnlijk en met gitaar en poppen. Dat is een mooi fotootje ook dit, hè?
0: Lief fotootje.
1: Ja. En we zien hier dan Buddy Holly fotootje. Big Bopper, Richie Fellens, die zaten allemaal in het vliegtuig wat toen neergestort is.
0: Ja, en een Waylon Jennings, die zat er net niet in.
1: Net niet in, die was ziek.
0: Die jij door op de foto staan.
1: Ja, die was ziek.
0: Ja.
1: En die had een invaller. En die heeft het dus, ja.
0: Er ligt het telegram wat Waylon Jennings verstuurd heeft naar het overlieden van de Big Bopper.
1: Ja.
0: It was a great loss to us all. When they did die. But just think of what a loss it would have been to the world if they had never lived.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja.
0: Mooi zegt.
1: Ja.

0: Een van de bekendste stukken van de bekendste inwoonster van Port Arthur. En dat was Janis Joplin met een compositie van Kris Kristofferson. Een jongen uit de folkhoek, Me en Bobby McGee.
1: Ja, een prachtige les in Amerikaanse pop- en folkgeschiedenis.
0: Daarmee sluiten we deze aflevering van Harry's Blues af. Radio Drenthe is er straks om 2:30 weer. En de vierde aflevering van de Radio Reisreportage op zoek naar de wortels van de blues volgende week. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: That's it!
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Corley staat bekend als de reishoofdstad van Louisiana. De woonplaats van J.D. Miller, de legendarische producer van bluesartiesten als Slim Harpo, Lightning Slim, Lazy Lester en Lonesome Sundown. Naast blues produceerde hij vele Cajun en Zydeco-opnamen. Een wandelende muzikale historie met wortels in country en blues.
5: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
6: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
7: In 1971 stond QB and the Blizzards 2 weken in de nationale hitparade met een nummer van Harry Musquet en Ilko Gelling. De rest van de band kwam uit Zwolle, Hans Lafaye, Helmich van de Vecht en Herman Deinem. QB and the Blizzards, Backstreet.

Johnny Copeland, Lion's Den. Long John Hunter, dat is een bluesgitarist uit Texas, en hij werkte ruim 30 jaar in de bars in en rond El Paso. En hij werd toevallig ontdekt toen er iemand van de platenmaatschappij daar wat kwam drinken. Long John Hunter, Both Ends of the Road.

Long John Hunter, Both Ends of the Road. Katie Webster, dat was de ex-pianiste van Otis Redding, en ze kreeg in Amerika de bijnaam de Two-Fisted Piano Queen. Ze nam voor haar album No Foolin' een duet op met bluesgitarist Lonnie Brooks uit Chicago. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Johnny Winter, dat was de guitar wizard uit Beaumont, Texas. Hij nam zijn album Third Degree op voor Alligator Records in Chicago met Dr. John als pianist die speciaal was overgevlogen uit New Orleans. Johnny Winter, Tin Pan Alley.

Johnny Winter, Tin Pan Alley. Seidico wordt vooral gespeeld in Oost-Texas en Louisiana. C.J. Sunier nam zijn album Too Much Fun op met zijn beroemde begeleidingsband, de Red Hot Louisiana Band. C.J. Sunier, Richest Man.

C.J. Sunyer, Richest Man. Marcia Ball uit Louisiana opereert al jaren vanuit Austin, Texas, en op haar album Presumed Innocent laat ze een mix van Cajun, Americana en blues horen. Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues.

Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues. Albert Collins uit Houston was een geweldige bluesgitarist die naar Los Angeles verhuisde, maar daar moest bijklussen als bouwvakker omdat de blues geen vetpot is. Dit komt van het album Cold Snap. Albert Collins, Too Many Dirty Dishes.

Albert Collins, Too Many Dirty Dishes. Vier top mondharmonica-spelers uit Chicago maakten samen een album. James Cotton, Junior Wells, Carrie Bell en Billy Brands. En ze waren verantwoordelijk voor het album Harp Attack. Dit zijn Junior Wells en Billy Brands, Broke and Hungry.

Junior Wells en Billy Branch, Broke and Hungry. James Cotton, dat is de voormalige mondharmonica-speler van Muddy Waters. Hij nam zijn album High Compression op in Chicago en daarvoor gebruikte hij pianist Pinetop Perkins en gitarist Magic Slim. James Cotton, Super Harp.

James Cotton, superharp. Ook Carrie Bell speelde als mondharmonica-speler bij Muddy Waters en later maakte hij nog jaren deel uit van de Willie Dixon Band. Hij is de vader van bluesgitarist Lurie Bell. Dit komt van zijn album Deep Down, Carrie Bell, Lonesome

Carrie Bell, Lonesome Stranger. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sugar Blue, dat is een wat jongere mondharmonica-speler die al bij alle grote bluesgitaristen in Chicago speelde, en hij toerde met de Rolling Stones door Amerika. Naast blues speelt hij ook jazz, funk en rock. Sugar Blue, One More Mile to Go.

0: Eveline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn uitgangspunt is, wij hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Sinds 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak.
4: Iran. Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Roden, asielcentrum.
5: Zoekerscentrum
4: Roden, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert.
5: Zoekerscentrum
4: Roden, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie. En dan, wat staat hier? Ik heb mijn bril niet, hoor.
2: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pilonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
2: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa.
2: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Want zelfs in de allerarmste landen, een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die het prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogel druk op te krijgen. Die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Maar als we dat wel gaan doen, ja, er komen natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
4: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland. En als je dan verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Frek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zou een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
2: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweg Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstige.
2: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kunnen die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen dat niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. zijn dus heel veel mensen die, ja, die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. Dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben.
4: Dat ja, zijn niet de nee, ja, dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want het is toch vaak kader, hè? Oh.
2: Ja, waarom dat ze in hun eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En het is gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet dat generaliseren, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een Grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar jong,
0: allemaal. Ja, ja. In de Oosterparkbuurt geboren. Ja. Of tenminste, vlak bij het stadion van ons oude GVV.
1: GVV, naar de FC Groningen.
0: Vertel er eens even waarover over die buurt. Was dat een leuke buurt?
1: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja, ja, ja.
1: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was, in de jaren 50 kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar dat aan de Zaagmul is weg. Dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaagmul is weg.
1: De Z-side.
0: Ja, ja.
1: Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar wonen. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje op een vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit. Er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet?
1: Of
0: was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
1: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion. Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor noop doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. En dat was de ster voetballer. Een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Ja, ja, Buist, ja.
1: De
0: ja.
1: Neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de ABS. Die man was loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan. Zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam dus ook geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo.
0: Ja,
1: en
0: ja, veel. Ja, ja.
1: Maar toen had je dus echt de Groningers die daarin...
0: Het was ook toen GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
1: Sociologie.
0: Ja. Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
1: Nou, staat justitie toch?
0: Ja, maar de volks, dat is natuurlijk. We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille. Hè?
1: Ik hou mij bezig met de asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Zullen wij eens even door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet. Dat...
1: Kijk, als je hier dus ziet nou, op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit, maar... Je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die, in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen opeengepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Het zit van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. En

0: in mijn woonplaats zitten mensen in een caravan en dan zie je gewoon die
1: kinderen.
0: Dat
1: was kinders. In Kolm, hè?
0: Ja,
1: dat
0: in Kolm.
1: Was toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
0: Anderhalf jaar geleden, maar dan zie je dus dat kinderen moeten spelen in de modder van, tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus die school, als je naar die school loopt, hier zo, even naar de schoolplein.
1: Hallo.
0: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
2: Nee, ik ben conciërge.
0: U bent conciërge? U bent conciërge. Ik ben Bert Middel.
2: Ik ben Nenad Andrić.
0: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid. En ik hou mij bezig met onder andere met het asielzoekersbeleid. En dit is Harry Muske, die me houdt een interview.
3: Radio.
0: En deze meneer die kan geen hand geven, die heeft microfoon vast. Maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan, als ik vraag maar?
3: Ik kom uit Bosnië.
0: Uit Bosnië?
3: Ja.
0: En hoe lang bent u al in Nederland?
3: Ik ben 6 jaar.
0: Heb u een verblijfstitel al?
3: Ja, ik heb een nationaliteit. Die krijg je.
0: Oh, u bent ook Nederlander geworden. Ja. Dus u werkt hier?
3: Ja, ik de tijd 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
0: Ja.
3: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
0: Ja, ja, maar wat deed u in Bosnië?
3: Ik ben daar academisch kunstenaar.
0: Dan
3: ik ben
0: maar iets anders, hè?
3: Ja, die of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
1: Oh, dat is wel interessant. Kunt u dat hier?
3: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze 2 keer op een expositie, maar deze 3 jaar is lopen niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Het is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
0: Maar doe je dan wel een kunst dan?
3: Ja, ik noem maken in over disco. Wil jullie kijken?
0: Ja, graag.
3: Dat is mooi.
1: De restauratie, deed u dat ook?
3: In Rusland 2 jaar. Ja? In Moskou en Londen 1 jaar. En
1: ja, daar moet
3: Parijs en zo.
1: Daar moet je toch ook nog wel...
3: Nee, ik ben niet meer goed. Mijn ogen is niet goed. Mijn hand is trillen.
1: Precies.
3: 4 jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
1: Ah, dat is het, ja.
3: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
1: Disco?
3: Ja.
1: Voor welke leeftijd?
3: Kijk, tot 10 jaar.
1: Oh, dus hele kleintjes.
3: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
1: Oh, dat heb
3: je
1: gemaakt?
3: Ja.
1: Lijkt me wel gezellig.
3: En de kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
1: ze maken zelf de gitaar?
3: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
0: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Dit is echt, dit is gewoon, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kinderen naar school willen sturen. Want dit ziet er perfect uit.
1: En professioneel.
0: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC ziet. Dat, want ik heb er al heel wat gezien.
3: Maar ik kwam daar eens naar Rol de Wol, die is naar kleine school. Ook, ik ben daar conciërge 2 dagen.
0: Bent u ook?
3: Ja,
0: ook.
3: 2 dagen.
0: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
3: Ja, en, maar deze is allemaal iets best.
0: Dat is heel goed, hè?
3: Ja, alles nieuw, alles geven maar naar rode.
0: En hoe vinden de ouders dat nou van de kinderen die hier zitten?
3: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, dat is die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welk land allemaal die komt.
1: Kazachstan, zie je hier ook.
3: Syrië. 7, 3, 4, dat is allemaal die maken het zo.

0: Wij gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, bedankt, hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Mooi dat.
0: Die kinderen
2: daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben geen last van. Maar wat ik nou net wou zeggen is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van ja, je moet weer weg. Hè? Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, in de politiek, hè, wij hebben een, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid. Wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is
1: de VVD, die is toch met de salmnorm en zo, door Dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook bij de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: is. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou dat gaat allemaal zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Of zo.
0: Ja, maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Je moet nou eens kijken, maar dan zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier alweer, dat bij het stadion. Dat zag er fantastisch uit ook.
0: Kijk,
1: dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet. Dit is dus die villa-wijk waar heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was te dichtbij. Ja. En ze zeiden dus dat de prijs van de huizen zou zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voor dat centrum er stonden. Die hebben met dikke winst verkocht. Ja. Dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch ook niet op.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Ja. Even kijken hoe dat hieruit ziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Bert Middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een basseret is.
3: Ja, beetje Nederland.
0: U spreekt
3: Language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, waar?
0: Ja? Langzaam praten. Ja. Maar u komt uit Afghanistan?
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
3: Nederland.
0: Ja. U werkt hier nu?
3: In 3 maanden.
0: Waar? Hier. U regelt de was hier?
3: Ja. Ja.
0: Nou, alles opschrijven?
3: Ja.
1: Ja. En bevalt u?
3: Sorry.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje moeilijk.
0: Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen?
1: Oké.
0: Sorry. Oh, dan komt er een vrouw aan. Die wil ook de was doen.
3: De washing machine.
0: En, elke dag hier?
3: 4 uur.
0: Tot 4 uur?
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
3: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo. Ja. Helemaal uit Afghanistan.
0: Dat
4: is natuurlijk ook
0: nu.
4: Helemaal
0: misgaan.
1: Ja, maar
0: daar is het al.
1: Daar is het al jaren
0: mis. En ik vraag me ook af dat het ooit goed komt daar.
1: Ja, ze wil dan zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dat is echt helemaal.
0: Als je dus ziet, als die godsdienst. Als dat in overgaan in godsdienstwaanzin. En of dat nou, de islam is of ander fundamentalisme, maar het is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, met menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt naar de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus. Nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je hier natuurlijk. Als je natuurlijk jaar in jaar uit zit en sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn. Met beroep erbij als dat nodig is bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is. Dan gaat het je wel opbreken, denk ik hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van dat is toch wel schier. Zo zal ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? Dan, komen langs de
1: kijk. We hebben dit jaar hadden we dus veel meer dan ze verwacht werden. Dus las ik, 40.000
0: of zo. Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Net zoveel als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in de eerste plaats constateren dat van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En dat is, ik denk dat dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren... Dag.
2: Hallo.
0: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Can I ask you something?
4: Yeah,
0: I'm Bermin, I'm a member of parliament.
4: Welcome, I'm Samir.
0: You're from Iran?
4: Iraq.
0: Iraq?
4: Yeah.
0: Iraq. How long are you living here already?
4: In Netherlands.
0: In the Netherlands?
4: 1 year, 7 months.
0: And you don't have any...
4: Anything, any negative, any positive, anything.
0: You're still waiting?
4: I'm still waiting. Yeah. To my God.
0: You ask your God to help you?
4: Yeah, of course.
0: And do you think it will...
4: In this life only, we have to ask God.
0: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
4: Yeah.
0: And how long you live here in Roden?
4: In Roden, 6 months.
0: And it is, you are the
4: before,
0: first...
4: Before in Marom.
0: Marom?
4: Marom. Before Marom in Vledder.
0: Vledder?
4: Yeah.
0: In Drenthe too, yeah. And where do you live? In one of these caravans here?
4: 72.
0: 72.
4: Caravan number 72. I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
0: No, we don't have time. We don't have time to drink, but maybe we can go with you and have a look. Yeah?
4: Yeah, yeah.
0: But you are very good on the bike. This is typical Dutch. But you like it here in this place, Roland?
4: No, it's very difficult. Believe me, very difficult.
0: Why?
4: Very strange. Everything.
0: I keep.
4: No,
0: okay.
4: No problem. No. Why?
0: But why it's difficult? Tell me.
4: Conversation here is difficult.
0: With the people strange, here in the center?
4: Yeah, yeah.
5: Because they come from different countries.
4: Not only people, also
0: this is
4: medical. Our... Yeah, this is my medical or reception. Yeah, and also because my wife. Is sick.
5: She's ill.
4: She's sick, yeah.
0: What's the problem with your wife?
4: The problem, she has accident in Iraq.
5: Uh-huh.
4: Yeah, government, security of government Iraq can follow us by car and push her by gun on head and make 3 operation. And she cannot, she won't help here, but nobody help.
6: Love is blind and my love is too blind to see. Love is blind, and you reach your hands out to me.

0: Kijk, hier zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan... Het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je, dan, van, als je dan binnenkomt... Hè, bij, die, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dat is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie die doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland? Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag.
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: Gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: You're gypsy?
3: Yeah.
1: Roma?
3: Roma, yeah.
0: Roma.
1: Right. From where did you come from? Bratislava or where?
3: Yeah, Bratislava.
1: Aha, yeah.
3: Bratislava, Poprad, Spiska Nova Ves.
1: Yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's and now you are busy with cleaning the streets?
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people here?
3: Early people, yeah.
0: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
1: Thank you.
0: Yeah. Gypsy, dat zie je niet. Yeah. Dat zie je niet veel.
1: Nou ja, dit is, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen. Dat die Roma's daar in die Tsjechië en Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden ze afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dus een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee,
0: laat staan om ze verblijfsvergunning
1: te geven. Nee, maar in die landen heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen. Die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd, die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelend is, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. He, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, er is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchteling, want ik heb even de stambomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arendmiddel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van Joden, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, dan zie je dat bijna allemaal.
1: Nee, dit is even gewoon een grapje,
0: dat
1: weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling in een asielzoekerscentrum rondlopen, misschien kunnen zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja, iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het, nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je daarmee uitkijken. Kijk, hier staan mensen, dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op.
1: Ja.
0: Hier staan mensen bij een telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact. Met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dat moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, aan die kant op lopen. Ja. Nou, hier zie je... Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit, want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, wat mensen toch behoefte aan...
1: ze hebben allemaal
0: een televisietje. Met hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. Hè. We lopen een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè, want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen, ze doen niks, ze leven van onze cent niet zo. En
1: ja, dat is het bekende cliché.
0: Ja, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens de straat naar de tuin schoffelen. Die krijgen dus een gulden per uur. Ja. een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. Want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En verder niks.
1: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdt het op.
0: Bedoel je dat Nederland vol is?
1: Nee, dat is... Vraag maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken, maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren en dan willen wij ook dat een ander land ons opvangt. En we zijn als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus als echt moet, dan kan dat. Ja. Want wij zijn wel een verzorgingsstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land, omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
1: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is
0: Als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook wel helpen. Maar men zegt aan de andere kant, mensen die om andere reden niet komen, daar moet je dus echt de deur voor sluiten. Ja.
1: Nou, gestaande in dit AZC werd jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
1: Dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Mil.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC eens van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
1: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind dit wel. Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik kreeg toch even een andere indruk. Ja.
5: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit. Laaghalerveen.
1: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. Je hebt Hooghalen natuurlijk, Laaghalen. En dan later Laaghalenveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment ook een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huisje op de punt. Zo'n wit huisje kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalenveen. En van Laaghalenveen kwam je dan zo weer op de Haarhuis. En wij wachten even tot de afslag Laaghalenveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan. En die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niemand meer. Want de baan is aan de zuidkant is helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer, nadat ze van dit circuit afgegaan zijn, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts. Hier heeft die hele scherpe draai die zij ook maken. Nou, zie je wel. Kijk, ik ga weer naar Hazen toe. En hier kon je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer 3 keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer inkort. En nu is hij geloof ik nog weer een stukje inkort. En wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden. Hè? Hier ging het allemaal niet zo hard. Maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg scheurde en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker. Maar de snelheden die waren dan ook... Een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste dode die toen valden is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Julianabocht, die loop van als je de S-bocht uitkomt, zo over het stukje De Haar, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Dat was toen een hele consternatie dat men dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit te zijn. En een veilige circuit hebben bijvoorbeeld men waar elk jaar nog doden valt. Nou, dan bent wij hier op Lage Halleveen zo. En ik ben hier pas geleden nog langskomen van de Eekholtz Wiegaaf. Maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar dan nog langs kunt. Want ze bent het weer helemaal aan het, omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes. En er wordt van voor miljoenen naar verspiegeld. Kijk, hier. Hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar. Ja, dan moeten we kijken of we, hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op. Dan kon je. Hier ga je dus de Eekholtz Wiek op. En dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woning in richting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heb je te zaken. Ja, hier rijdt het hele militaire witte veld liggen. Achter De Haan. Heel mooi, mooi gebied. En kijk in de verte, kun je al die bouwwerk van het, bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunt hier ook volgens mij. Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleg, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwijt naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit huur. Dat zou mooi zijn als dat nog even zou willen lukken.
6: Om 4:30 uit Steenwijk, met Jaante achterop. Die jassen en de pente aan.

voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze duwt haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee pennen nam.

var den hjemme i år. To bitte kaserner langs, når det fan helt om er væk. Der brak et pipin van de motor, onze tweede weg. De Solex brulde haast een tijger, in zijn krolse tiet.

0: met verkeersinformatie. Op een tentencircuit Assen is één spook, nee, ben twee spookrijders gesignaleerd.
1: Zandpad had een kruising met een mooie asfaltweg. En toen wij overstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens ook, ik had al enig nog mijn stuur. En waar de Niers Perini was, ene bonke vuur.

0: Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat al gedeelte achter die dingen is nog kunnen rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk. Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren ben ik altijd gaan, zou ik maar zeggen. Eigenlijk tot aan 1900 en. Ja, tot wanneer ben ik. Even kijken. Ja, tot 1970, daar ben ik eigenlijk altijd heen geweest. En, maar toen was het op een gegeven moment. Toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Berry Jan Scholt, die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. En, maar op een gegeven moment hield dat op omdat de Telegraaf minder kaart kreeg. Kijk, ze hebben een heel nieuwe tribune gebouwd. En ja, toen. Maar vanaf dat moment gingen wij altijd met een aantal kameraden donderdagsmiddags. Gingen wij altijd naar de training toe en dan was het altijd gezellig. Een beetje een gras leek, mooi weer. Potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los, hè. Dan uren vijf het café in met elkaar. Plezier maken. Ja, dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit uit, van het nieuwe. Van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar dan heet de verkeerstuin. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks rechtsaf. En dan kom je weer op een stukje van het allerhoogste circuit. En dan rie je dus. Dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loop hier zo. Kijk, want daar heb je de A28 en daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen riet, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dode val is op de TT. Kijk, waar wij nou heen riet, wij riet nou. En daar had je hier straks, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik dat Jack Middelburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette Jack de motor eens even anders om. En zwaarder van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe. Hartstikke enthousiast. Kijk, dat was hier. Hier hield het dan op. Zo. Dan ging hij net veel sneller. Ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen een. Van Wayne Gardner toen zo'n klap kreeg ik heb, bijna zijn kop eraf, maar dat het allemaal nog goed komen is. Die man is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat, je kunt er nog langs, je moet hier zo hebben. Dan kon je nog in de Julianabocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi, en je zit hier nou tussen het Jeudenkerk, of zo noemen ze dat vroeger, en de Boskamp, dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Kijk, en die bocht, die ik weet niet of je, dat was aan het eind van deze, dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat hij er nog ligt, maar als hij er nog ligt, dan was dat, hij lag daar een eindje verderop, hij ligt volgens mij nog. Dat was de Juliana bocht, en dan gingen ze zo hier rechtsaf, en dan kwam je weer bij Bartels bocht uit. Dus dit was een rondje. Oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat is muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde. Eppe de Snoevoet in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Luister Blues met Johan Derksen.
3: George Jones schreef het nummer terwijl hij huwelijksproblemen had met countryzangeres Tammy Wynette. Het moet dus met een snik gezongen worden. En Dat kan Aaron Neville van de Neville Brothers als geen ander. The Grand Tour. Step.

Aaron Neville, The Grand Tour. Abe Partridge komt uit Alabama. Hij diende als militair in Qatar en in Irak. En toen hij terugkeerde in Amerika, besloot hij naar Nashville te gaan om singer-songwriter te worden. En zijn debuutalbum heet Cotton Fields and Blood for Days. Abe Partridge, Ride Willie Ride.

Abe Partridge, Wright, Willie Wright. Het was ooit lang geleden een single voor Billy Brown. En Jim Reeves coverde het nummer en scoorde er een grote hit mee. En The King of Rock and Soul uit Philadelphia maakte er weer een soulnummer van. Solomon Burke, He Left to Go.

Solomon Burke, He'll Have to Go. Caleb Codal uit North Carolina stond op 15-jarige leeftijd al op het podium in een punkband. Later werd hij singer-songwriter, maakte een paar albums in North Carolina. En zijn nieuwste album, Crushed Coins, werd opgenomen in Los Angeles samen met producer John Ashley. En die was heel succesvol met The Band of Horses en Dawes. Caleb Codal, Until It's Over.

Caleb Codal, Until It's Over. Esther Phillips, dat was een geweldige zangeres, maar ze had een structureel drugsprobleem en dat werd uiteindelijk ook haar ondergang. In 1984 overleed ze nadat ze ernstige problemen had met haar lever en haar nieren. Esther Phillips, I Saw Me.

Aston Phillips, I Saw Me. Hamish Anderson die komt uit Australië, maar hij verhuisde vanuit Melbourne naar Los Angeles, want hij wil het in Amerika gaan maken. En hij stond al in het voorprogramma van Robert Gray, Los Lobos, Kenny Wayne Shepherd en Blues Traveler. En zijn allernieuwste album Trouble nam hij op met de bandleden van Ryan Adams, John Mayer en Gary Clark Jr. Hamish Anderson, My Sweetheart You.

Hamish Anderson, My Sweetheart, You. Het nummer kwam voor het eerst uit in 1965... door een zanger die heet Little Jimmy Dickens. Mel Tillis coverde het nummer en scoorde er een top 20 hit mee. En uiteindelijk werd het een nummer 1 hit in Amerika van Ricky Van Shelton. En daarna ging soulzanger James Carr nog naar Muscle Shoals in Alabama om het nog eens een keer op te nemen. James Carr, Life Turned Her That Way.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Walk in the Blues van Willie Dixon is het album van deze week. En Walk in the Blues is een album met louter nummers van Willie Dixon die door andere artiesten vertolkt worden. En hij was zelf de bassist en de producer van Chess Records. En hij schreef ruim 500 nummers. En dit nummer werd onder meer opgenomen door Van Morrison, Eric Clapton, Bruce Springsteen en de Rolling Stones. Maar het origineel verscheen in 1954. Muddy Waters, Hoochie Coochie Man.

Muddy Waters uit 1954, Hoochie Coochie Man. Het was ooit een grote hit voor Waylon Jennings, maar Joe Simon nam in Nashville een nieuw album op, Better Than Ever, en de single leek een grote hit te worden, maar toen tekende hij een contract bij Spring Records in New York en de oude platenmaatschappij stopte met de promotie van de single. Dus uiteindelijk werd het toch een flop. Joe Simon, Yours Love.

Joe Simon, Yours Love. Shakedown Tim, dat is een Belgische bluesband rond zanggitarist Tim Illegems. En hij haalde de Amerikaanse mondharmonica-speler James Harmon uit Alabama naar de Sputnik-studio's in België om zijn nieuwe album te produceren. Shakedown Tim did the best I could.

Shakedown Tim did the best I could. Gentle on My Mind, dat is een heel veel gecoverd nummer, maar de mooiste versie werd eigenlijk gezongen door een obscure zanger uit Sheffield, Alabama. Hij nam gedurende 10 jaar 15 singles op en die flopten allemaal. Tony Borders, Gentle on My Mind.

Tony Borders, Gentle on My Mind. Tammy Nielsen is geboren in Canada, maar ze woont tegenwoordig in Auckland, in Nieuw-Zeeland. En daar maakte ze ook haar nieuwe album, Sassafras. Ze zingt louter eigen composities en twee nummers moet u zien als een eerbetoon aan twee van haar overleden helden, namelijk Glen Campbell en Sharon Jones. Tammy Nielsen, Good Man.

Tammy Nielsen, Good Man. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Gretchen Peters uit Colorado, dat is een geweldige singer-songwriter. Ieder nummer van deze vanuit Nashville opererende zangeres is een afgerond verhaal. En op haar nieuwe album, Dancing with the Beast, hoort u alleen maar prachtige luisterliedjes. Gretchen Peters, Truckstop Angel.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als mensen van Volumia en Blut en je mag verder zelf invullen, als ze die standrechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld en Nederland zelfs op slag een stukje beter geworden.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. Dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hatje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
4: Wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Want hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam. En wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
5: Dit is de Keizersgracht.
4: Ja.
5: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
4: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, waar jouw vader, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
5: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Want hij werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dat ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen. Ja. Ging je naar de binnendienst, een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen, kwam hij op kantoor te zitten. Maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
4: Ja.
5: En daar spaarde hij 35 cent mee uit in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
4: Ja.
5: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moesten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 voltdoors heen krijgen.
4: Maar dit is dus precies. Dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
5: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
4: Zullen we daar eens even heen lopen?
5: Ja.
4: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
5: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel in van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur exclusief.
4: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
5: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
4: Dat is een mooie galerie nu.
5: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
4: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
5: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
4: Lekker, ja.
5: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
4: Ja.
5: Dat deden ze er ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin. Behoorlijk aan de prijs in die tijd. Het was luxueus. Ja. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen 2 mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen. Die hadden, met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelden me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd aan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
6: Ja.
5: Er woonden op 2 hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden 3 zoons die 1,5 jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië. Toen in die nieuw uitgeroepen republiek. Om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus 2 politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug. En had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18, 22 geworden. Dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd. Zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin. En er stond welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen. En in het middelste bed van de stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè, natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, heet een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want daar ging dat luik open.
1: Ja.
0: Werd geruimd. De motor stond hier. Ja. Die bleef in de zomer kon hij dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asphalt Complex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. He? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Nee,
0: dat was een stapje.
1: De duurdere mensen.
0: Iets duurdere mensen. Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanes tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het was het onderwijs, was dat toch ook. Dus ja, zoiets zat geweest.
0: Ja, maar Harry, bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even. Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus uiteindelijk ben je aan een.
0: Ik ben goed terechtgekomen, maar niet dankzij die school. Naar de Lauriergracht. Dan had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Hè? Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan en begon, vertelde jij mij zo even, bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat het Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Ja, dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie, of het gevoel voor traditie, was nog het enige wat ze overeind hield. Die? En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met
0: uiteindelijk met de NSC. Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen.
1: Ja,
0: weet
1: ja,
0: wel.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja, blokkernorm.
0: Maar dat was een voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, à fin la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, à fin la lettre, maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen. Ja. Maar laten we gemakshalve er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben muziek, ik ook nooit geweest.
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies.
0: Ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie. Ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En als je, ik denk als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar,
0: waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen. Ja. In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo. Of rhythm and blues.
0: Ja, als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat zijn we ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen. Je bent begonnen met Berry van Schol, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk... hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar. Ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was corrector op de provinciale Drentse en Assen met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. En landelijk was het niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn.
1: Ja.
0: Die zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor Luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later doe ik dat nog. Als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Ja, waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delers natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via dezelfde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan.
0: Ja.
1: Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hier had kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de overkant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is een Nederlandse, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er. Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja,
0: in Friesland zingen. Nee.
1: Maar we hadden de Driekersman.
0: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje een soort van Amsterdamse zin.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
0: Ja.
1: Naar Texas.
0: Ja, ja. Vind jij het waard, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is,
0: volume,
1: je hebt het in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia
0: en Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren,
0: ja,
1: zonder vorm van proces,
0: ja,
1: dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, ja precies.
1: Maar normaal,
0: ja,
1: en Skik,
0: ja,
1: en
0: de dijk kun je
1: en Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: En de dijk, ja, die zou ik toch niet graag missen?
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook, maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is dan wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: Ja, en de kast is gewoon, die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd en eindelijk succes gehad. Dat was gewoon een top 40 band natuurlijk.
1: Ja, nou, ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar

0: En dat deed je wel, dat deed je bijvoorbeeld een rollen niet, hè, zulke soort kroegen. Nee.
1: Zullen we even oversteken hier? En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet van de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja.
0: Ja.
2: Die de Bijbel opnieuw injectie heeft gegeven.
0: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
0: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
0: En daar is
2: de Habsburger ook.
0: Ja, ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag. Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nou in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
0: Het is nog steeds een kerk. Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet
0: ten
2: onder gegaan, de secularisatie.
0: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus hij is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van stenen en dat blijft staan.
2: Ja. Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken. Ik vind de gebouwen vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
0: Ja. Maar dat,
2: katholieke kerk ook, ik vind het toch raar van die mannen met van die jurk aan en zo. En zo'n mannenclub, dat is wel een beetje een rare club.
0: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs. Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje clever club.
0: Maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Nee. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waar ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
0: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. Die kinderhoofdjes. Die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Het voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Daar zie je wel voetballen.
0: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz van Swieten wel blij mee zijn. Ja. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt?
0: Als je
2: in Amsterdam heb je natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers, Blauw-Wit.
0: Er is een tijd geweest DWS. Dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax uiteraard.
0: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen, want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York, dus heel sophisticated, zal ik maar zeggen. De Spandammebuurt was voor DWS. De Stadionbuurt, Amsterdam, oude zuid, dat was blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost, dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd, hadden ze natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Er was wel een vage trots en we hielden
2: er meer van.
0: Polderwijk is dus noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajaxiet. Ik had met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaren. Dus voor het,
2: Joop Stoffel?
0: Fons Stoffels.
2: Joop Stoffel was ooit...
0: Fonsi die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En die... hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: precies. En Rinus Michels waarschijnlijk nog
0: als spits. Michels als spits zien spelen. En meegegaan naar Heerenveen in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappe de Haan geïnterviewd en daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer. Zagen we die.
1: Ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. En blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen
0: met
1: Ajax... Daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion, omdat je daar double headers ook had, hè, dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. In het, toen het beroepsvoetbal was Sparen ingevoerd dan, in 1955. Maar dat, toen Ajax werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale ondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Want zoals we nou natuurlijk weten, nou alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende, commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen eigenlijk? Nou, die hebben niet zo gek veel. Dan,
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen en ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk, ja, het is natuurlijk, ik vind dat het heel erg veranderd is, niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee, maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En ik vind ook, nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten, in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren, die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje en gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond en die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde niet mee. De provincialen zoals hij, die het wel dachten gemaakt hebben,
0: precies,
1: waar hij dacht dat
0: precies,
1: hij niet gemaakt
0: precies,
1: had.
0: Ja. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Jules Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel, Het is mij iets te druk, maar ik bedoel...
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten aan...
0: Ja, maar ik heb niet zo'n zeer een hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: in je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat erbij hoort.
0: Ja.
1: Je hebt een straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd. En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een waddeneiland ga... En überhaupt naar de horizon kan kijken.
0: Ja.
1: Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien. Dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat. Waar ik geen 5 meter weg kon kijken. Dat vond ik wel weer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
2: De muziek die eerst draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij de Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rocking Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en doorveur gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
0: Het is nacht, het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, giet een weggetje, giet, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghalen. En aan de andere kant kun je rechts hier kun je een grol. En weer neemt wie erop, kun je deur naar Iekehaar. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de Amerdiepie. En de Amer, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè, in A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café De Amer, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En ja, dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden eens even kijken of we daar ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang worden hier gelachkamerconcerten wordt hier gemaakt. En dat is begonnen in het tolle café van Ab. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Ab.
3: Sorry.
0: Nou, dank u. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige alle contrabas en hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord of een sitemera, een tamboerijn, alle accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier speeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, daarboven zitten Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurten is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzetten hebben. Daar, bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikanten, want we praten nou over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek zat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel aparts. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel, die zo, en er werden dan stoelen neergezet. Mocht ook niet gerookt worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. B. Heeg is hier begonnen. En ook, kijk, daar heeft nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier... Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fred Jereining. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een... kijk, dat is een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook... Door een bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optredenartiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat al min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 91. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n holle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezie is die hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijbouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nog zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk,
2: roep dan niet.
0: Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, nou, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die willen gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk en mensen, al de artiesten die hier spelen, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen en het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen en het is een enorme goede familie. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit gaat. Zie je dat grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip. En ik zal zeggen, dat moet maar zo bliem. Dat moet niet weg. Aap die zei al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want de Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar. Je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin bracht hebt, dat is iets wat. Wat als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets. Toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk. Zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Maar er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was. Niet één toneeltje en geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap, hè, daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komen allemaal overal vandaan. En Aap die krijgt ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeren. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
3: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het soloalbum I've Got My Own Album To Do van Ron Wood kwam tot stand dankzij de bekende gasten. George Harrison deed mee, Mick Jagger en Keith Richards. En Mick Jagger is op dit nummer de achtergrondzanger. Ron Wood, I Can Feel The Fire.

Ron Wood, I Can Feel the Fire. John Hammond, dat is een blueszanger uit New York. Het is de zoon van de beroemde producer John Hammond Sr. En dat was de ontdekker en de producer van Bob Dylan. En zijn zoon is, evenals Rory Block, de blues altijd trouw gebleven. John Hammond, Southbound Blues.

John Hammond, Southbound Blues. BBC discjockey John Peel reageerde heel enthousiast op de nieuwe single van de band Man uit Wales. Maar het werd geen hit voor de band van zanger-gitarist Mickey Jones. En de band ook al een hele carrière achter de rug onder de naam The Bystanders. De drummer Terry Williams zagen we later terug bij Meat Loaf en bij Dire Straits. Man, One More Chance.

Man, One More Chance. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco bewerkte een nummer van Lightnin' Hopkins samen met pianist Mitch Woods voor het album Friends Along the Way. Mitch Woods en Joe Louis Walker, Worried Life Blues.

Mitch Woods en Joe Louis Walker, Worried Life Blues. De Engelse pubrock band van gitarist Brinsley Schwarz probeerde altijd als de band te klinken, want Robbie Robinson, dat was de ultieme held voor Brinsley Schwarz. Hij speelde later trouwens bij Graham Parker in The Rumour en Dukes Deluxe. Brinsley Schwarz, The Ugly Things.

Brinsley Schwartz, The Ugly Things. Tracy Chapman nam het nummer op als opvolger voor haar hit Talking About the Revolution. Het werd een nummer 1 hit in Brazilië en Portugal, 19 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 27 in Canada, 89 in Nederland en 94 in Engeland. Tracy Chapman, Baby, I Can Hold You.

Tracy Chapman, Baby I Can Hold You. Byzantium, dat was een Engelse rockband met zanggitarist Jamie Rubenstein. En het komt van het album Live and Studio. En de band probeerde altijd als een Amerikaanse West Coast band te klinken. Het rook altijd een beetje naar Buffalo Springfield, Jefferson Airplane of Poco. Byzantium, I'll Just Take My Time.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Life is Hard van Mike Cito is het album van deze week. En in 2019 maakte Mike Cito het album Rock'n'Roll, a tribute to Chuck Berry. En daarvoor haalde hij een hele stoet topgitaristen naar de studio. Joe Bonamassa, Walter Trout, Robin Ford, Sonny Landreth, Albert Castiglia, Tommy Castro, Tinsley Ellis en Kit Anderson. En ook op zijn nieuwe album is Joe Bonamassa weer van de partij. Mike Cito, Darkness.
2: I'll

Mike Seato, Darkness. Het is een compositie van Elton John en Bernie Taupin. Het was hun eerste grote internationale hit. Het nummer eindigde 3 in Canada, 4 in Nederland, 7 in Amerika en Engeland, 11 in Australië, 13 in Ierland, 16 in België en 18 in Nieuw-Zeeland. Elton John, Your Song.

Elton John, Your Song. Het komt van het album Exotic Birds and Fruit en de tijd van de grote hits was voorbij voor zanger Gary Brooker. Het is opnieuw een compositie van Keith Reid, Procol Harum, Beyond the Pale.

Procol Harum, Beyond the Pale. Het komt van het album Tea for the Tillerman en het gaat over de moeizame relatie tussen een vader en een zoon. En het werd heel vreemd, alleen een bescheiden hitje in Nederland. Het eindigde op 23 in de single top 100. Het werd later wel een grote hit voor Boyzone en ook nog voor Ronan Keaton. Johnny Cash nam het nummer op als Father and Daughter. Cat Stevens, Father and Son.

Cat Stevens, Father and Son. Zanger-gitarist Andy Davis had als studiogitarist meegewerkt aan albums van de Beatles en Yoko Ono. En het was dan ook geen toeval dat de producer van de Beatles, George Martin, zijn album The Man in the Bowler Hot produceerde. Hij was toen de frontman van Stackbridge, The Road to Venezuela.

Stackbridge, The Road to Venezuela. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ryan Adams, dat was een singer-songwriter uit North Carolina, de voormalige zanger van Whiskey Town, maar hij was ook producer. Hij produceerde albums voor Willie Nelson, The Counting Crows, Norah Jones, America en de Cowboy Junkies. Hij maakte 19 soloalbums en had 28 hits in Amerika. Ryan Adams, Oh My Sweet Carolina.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Musquet zelf op pad. En me is terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je het dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo?
4: Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je erop terug op 40 uitzendingen Bluespots?
2: Ik moet je zeggen dat het mij, wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik, het is misschien een beetje subjectief omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. Het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die mij ook het gevoel hebben dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
4: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
2: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van, de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
4: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
2: Een heleboel mensen, die kende ik natuurlijk wel een beetje, maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Ik heb ik me vaak even een beetje ingelezen. En het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding, want je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vasthoudde. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen naar. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik er wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat vind ik, dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen, de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn en zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat verschillende mensen, maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen. Dus meestal zijn het dan mensen die ja, die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen, je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren. Maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
4: Noem eens een paar uitersten van al die gasten.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Rillis de Beek natuurlijk gehad, maar Rillis is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Rillis is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik. En je zou dan zeggen, wat is nou, wie is nou eigenlijk links? Dan kun je zeggen, en wie? Waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje wel een aardige man, maar ja, hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
4: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van, ja, van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
2: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld Bert Middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou, kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Rillis de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter. Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uitersten zijn als Simon Vinkenoog bijvoorbeeld hebt. Nou, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel andere iemand als bijvoorbeeld als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders als Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het, volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder als die anderen. Maar die gaat maar door. Ik bedoel, verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbald heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschoor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Ik drie keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een heel wezenlijk onderdeel geweest van het oprichten van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Kop en de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschoor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, maar jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen die zoals Ger Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of van de oom of de moeder van de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschap daar tegenover elkaar lagen in die mansgaard. Aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik ja, niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën, dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat, dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reisde antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken. Volledig volgestouwd. En en het uitzicht op het hotel daar, dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied bij in Friesland. Daarbij, hoe heet het nog weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, het Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven, dat was ook een fantastische locatie.

0: Ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drentse A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravi. In het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. En de trap die de hemel in gaat of zo is. En daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis. En we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los. En het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was... Ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van... daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook, de Rutger Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja, veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker... Frederik Speert, dacht ik. Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
2: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
2: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een... Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Speert. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje. Ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje.

bij de band kwam. Hè? En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazzen tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf en uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Je had ook mensen die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd, en zoals Darius Dlomo, die dan die muziek van Jordan en zo, dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan, ik terugloop, ons verdwalen. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die... toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan en tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd. Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klassies Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... ja, en met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, dat, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En ja, toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetballaar. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal. Want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad. En scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dagen terug te voeren. Dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen. Zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo? Dat soort dingen dat... met die gasten. Ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden. Hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van roversholletje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kom. Dat wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga. Maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf. Dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, maar niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja. Nee, ik vond het prettig om te doen. En ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig, dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen en dat je kunt zeggen van, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja-meneer te knikken. En dat is iets waar ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het, muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk. Waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk... Ja, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk... Wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè. Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat. Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... Dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zat en zo altijd met conducteurs te lullen. Of met stationschefs. En veel van trein afwist. En natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had... Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt het aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vind daar niks aan, om, ik weet wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, en dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein, we hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. Ik heb een keer een avond met hem zitten praten over voetbal en hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n... Zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden en zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen en dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd heeft van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Hè? Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel even op gestoken. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Joe Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek naar Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie, de lessen dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is Tale Hoes, wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 71 zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik was 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. Want het is tuurlijk een tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen. Een baby. Ah, Roel.
1: Ja.
0: Kom erin, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: nou, dan praten wij. Wij kunnen wel weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nou nog even mooi. Dat kunnen we mooi metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Nee, vanmiddag.
0: Vanmiddag?
1: Ja.
0: God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik het. Oh, ja? Dat veul bedoel je?
0: Ja.
1: He? Die is zondagmiddag.
0: Ja, precies.
1: Maar Vea zou vanmorgen bij Peerde hebben.
0: Ja. Waar was dat? Collega of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jong.
0: Ja.
1: Sorry, al die zorgen, hè.
0: Nou ja, maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blijven bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En als je hier in de buurt nog gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... Dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opgezet. Kijk, vier hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk, daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet kraakt had of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Put en zo. En al te veel spul. Die kon dan direct. Kon die aan de borrel en zo. Hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerridderste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje. Nou, want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen effectief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Weet ik wel zeker, met je ultra light. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En... Ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat dingetje. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar, in de buurt. Ja.
1: Hier mogen we het al doen, hè.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
1: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, hij wuift ook nog, hij deze al. Ja. Echt, maar zoekt het hoger op, jongens. Ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat ik niet kan. Dus, ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki. Bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek was, riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig of bij mistake kwam. Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him, om het zo te laten, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, ja, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus van, nou, als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Na een trip naar Engeland schreven Harry Musquet en Eelco Gelling een nummer over een adres in Londen. 116A Queensway in de wijk Bayswater. En daar woonde Harry Musquet's vriend, bluesartiest Alex's Corner. QB in the Blizzards, 160A Queensway.

QB and the Blizzards, 116A Queensway. Chicken Check, dat is een band uit Birmingham onder leiding van zanger-gitarist Stan Webb. De band had een hele grote hit met I Rather Go Blind, toen nog met zangeres Christine Perfect, maar die vertrok later naar Fleetwood Mac en vanaf dat moment was oprichter Stan Webb de frontman. Het komt van het album Pluckin' Good, Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Chicken Check, Broken Hearted Melody. Luther Ellison uit Arkansas leerde het vak in Chicago van Freddie King, Otis Rush en Muddy Waters. Hij woonde ruim 20 jaar in Parijs en hij speelde heel regelmatig in Duitsland, Zwitserland en in Nederland op het North Sea Jazz Festival. Terug in Amerika bleek hij ongeneeslijk ziek en even later overleed hij. Luther Ellison, Good Morning Love.

Luther Allison, Good Morning Love. De Cadillac Blues Band komt uit Freiburg in Duitsland. Het is de band van gitarist Uwe Herschulte en de Amerikaanse zanger Joe Fisher. En de band begeleidt veel Amerikaanse bluesartiesten tijdens het toeren door Europa. Dit komt van het album Starting Out. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

The Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Ellison, dat is de zoon van Luther Ellison. Hij begon in de band van zijn vader en later speelde hij bij Johnny Winter, Coco Taylor, Jeff Healey, Mike Cito en Stevie Ray Vaughan. Het komt van zijn album Hang On, Bernard Ellison, Going Down.

Bernard Allison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse blueszanger en gitarist. Hij is een leerling van Tony McPhee van de Groundhogs. En tegenwoordig is Dave Kelly de gitarist van de bluesband, de band van ex-Manfred Mann-zanger Paul Jones. Maar daarnaast heeft hij ook nog een eigen band met muzikanten uit de bands van Chris Farlow, Frankie Miller, The Pretty Things en Family. De Dave Kelly Band. It Hurts Me Too.

De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Het blijft een vreemde zaak dat een nuchtere blueszanger uit Drenthe onder de indruk was van een flamboyante popartiest uit Londen. En als een soort excuus was het argument van Harry Musquet dat Elton John van huis uit een bluesmuzikant was. Elton John, Leave On.

Elton John, Live On. Duke Robbie Lyre uit Rhode Island was de gitarist van Room Full of Blues en later van de Fabulous Thunderbirds. Met zijn eigen band staat hij onder contract bij het Canadese label Stony Plain en hij leende voor deze opname de blazerssectie van Room Full of Blues. Duke Robbie Lyre. I don't want to say best wishes.

Duke Robulin, I don't want to say best wishes. Sue Foley, dat is een vrouwelijke bluesgitarist uit Canada, maar ze opereert tegenwoordig vanuit Austin, Texas. En ze nam dit nummer van bluescomponist Willie Dixon op in Louisiana. Sue Foley, same thing.

Sue Foley, Same Thing. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Curtis Salgado uit Portland in Oregon was een ervaren zanger, hoor. Hij heeft al gezongen bij de Robert Gray Band, Santana en Roomful of Blues. En hij maakt topalbums als soloartiest met bluesproducer Tony Brownagle. Dit is een bewerking van een oud soulnummer van Don Bryant. Curtis Salgado, I Want Everyone.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Je moet goed gebekt zijn. Je moet een vlotte babbel hebben. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown en die draait zo nu dan ook nog eens een leuk muziekje, wat je al kent.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en moet praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar, Oostermeer. Een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praat met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi. Maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
3: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek. Later Aloha, denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
4: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer. Maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
3: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
4: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
3: Je bent in Amsterdam geboren?
4: Ja. Maar daar heb ik me heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
3: Die kwamen allebei uit Friesland?
4: Ja.
3: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
4: Ja.
3: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
4: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuinen gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
3: Ja, want jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
4: Ja.
3: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus.
4: Ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik daarmee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanomdrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
3: En treinen, daar hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Gaat jouw belangstelling ook naar uit?
4: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat dat na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
3: Ja, je komt er nog wel eens, zei je. De grote beurzen in Parijs en zo. Want hier is niet zoveel, zeg je.
4: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben. Of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven. En daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
3: De muziek. Jouw programma Piersens en Moddergat, dat...
4: Ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
3: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over... dat het naar een andere zender gaat misschien?
4: Ja, ik denk dat inderdaad... Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om... En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
3: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
4: Hier niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
3: Ja, ja, ja.
4: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet, maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5... dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd... en dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen...
3: Nog meer nieuws.
4: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind dat eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat er... Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook went of keert, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker als de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook. Want ik ben radioman en hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout. Maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan. Maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch... Nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds. Omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij... Als je naar de programma's kijkt, dat het... Maar, die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar hoor. Kun je niet fijn dan... Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland
1: vind, de folkloristische Duitse programma's. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Geniet jij daar niet van? Ja, dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik. Ja. En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik in het buitenland...
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: gesteld kan zijn.
1: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
2: Ja, ik weet waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je dan in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands... dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement... blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
3: Ja.
2: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels al thuis was. Ja, zo gaat het.
1: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
2: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van... pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blaasinstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een officleed. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berust op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk, dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus eigenlijk zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat en denk ik, hey, dat is leuk, dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
3: Ja, ja, ja.
2: Nou, en als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack T. Garden. Ja, precies.
1: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
2: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van... als het ware de hak op de tak springend door de muziek te gaan.
1: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramka, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
2: dank u wel.
1: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespelen instrument. Want als je dat... En daar stond nog een hele oude klavertsimmel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat... Maar dat klinkt ook anders, hè?
2: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, dat verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus...
1: Links.
2: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man... Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij
0: achter een doos met allemaal bordjes. En dan, dat, die bordjes die draaien dus. En die, daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En
1: daar heb ik er nog van gehoord.
0: Nou, dat is een soort. Dat is een, eigenlijk met een instrument wat een, bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt op ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
1: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
0: Ja, ja.
1: En soms hoor ik Portugese muziek.
0: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind.
1: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
0: nee,
1: landen?
0: Nee, of, ik, dat zou.
1: Of enorm, je komt ergens en je neemt wel wat mee, natuurlijk.
0: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik, wat ik zo leuk vind, is dat je. Dat muziek. Moet niet. Waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je is tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies.
1: Collega van jou.
0: Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Smees, ja, draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues station. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait ze nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar. Dat...
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden.
1: Nou,
0: maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten. Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator, mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... Dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt. En dat het je zo depressief maakt. Dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten. Maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht. Of je vecht met jezelf tegen je depressie. Omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van het gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Hoeft niet meer. Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je je luisteraar... die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou, natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, wat er... Laat ik maar zeggen, dat ook een soort muziek werkt dan ook wel als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Ja, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere...
0: ja, precies. Die uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou,
0: Ja, dokter Schrijver. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
1: Ook wat vind je de muziek het meest interessant? Of de treinen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat allemaal je naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel? Zoals Willem Willem woont toch ook in Bussum of zo?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk... Oh.
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: doet één, hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet. En ik draag dat soort dingen... Maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van... wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester Maat.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dat
1: ja,
0: is
1: ja,
0: weinig principieel.
2: Ja, ja, ja. Waar was ik? Even denken hoor. De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, nou, over een periode van, nou, hoe lang zal
0: ik leven? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dan van, nou, het was leuk, of wat denk je dan? Was het, heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedacht hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En ik kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Die, hoe heet die meneer van...
0: Van de Ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. Dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè?
0: Ja.
2: Jij ook, dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man, dat soort mensen laten zich er altijd om geven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus, ja, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk, jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld die, waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan. Twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
2: Ja.
0: Iets te lichtblauw.
2: Ja. Het had licht, iets...

0: Nou, een beetje de KNK-monarchie en zo.
1: Het is een beetje. Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Precies.
2: Dat moet ik. Bedoel, al die mensen met die. Dat is toch
1: precies. Wat, zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar ook niet.
2: Nee, dat
1: kan. Want dan gaan we het serieus nemen.
2: Nee, dat moet. Maar het is toch wel raar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook. Je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
1: Jij ook?
2: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken. Weet je wel, of je, terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van. Nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. Maar die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar zij vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
1: Ja, maar die mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
2: Nee, maar ik bedoel.
1: Het zou leuk zijn, misschien zou dat.
2: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen. Maar nee. Zij.
1: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
2: Nee, dat.
1: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
2: Ja, maar dat zie ik.
1: Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
2: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
2: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Laten wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
1: Ja, dokter, wie is dat, ja.
2: Wierstra, hè?
1: Ja, ik kan het. Ja, ik weet het niet. Nee, Wester?
2: Wiersma,
1: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat.
2: Hoe oud is dit plaatsje?
3: Het huis is van. Dit is gebouwd in 17 jaar, dat is een keer verkocht.
2: En
3: de. Rond de 18. Begin
2: 1700. 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
3: Nou, die is verhaal. Dat is in die tijd was het Hoogstand, was de kern.
1: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus daar. Er staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En de 16e eeuw of zo.
1: Nou, nog eerder. Nog eerder. Hoogstand is nog eerder.
2: Ja, nog eerder misschien.
1: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
2: Nee,
1: dat is hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Is Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
2: Naar Bussum.
1: Ja, dus ja naar de blijf ik buiten. Bussum.
2: Jij Bussum. Zei Bussum is daarbij gebouwd. En is
1: ja, Bussum is tegen naar de aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
2: Wim Bloemendaal.
1: dit is mooi.
2: Wim. Bloemendaal. Wij zitten hier in Friesland, het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
4: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van

0: Clarence Williams Jazz Kings, de Red River Blues van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Les Braillots, de polka Piquet d'Ayard, en dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C dur, en dat is muziek die uit Wenen komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Solo van Chris Schoenveldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12 van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De Gezamenlijke Zenders Pezens en Moddergat, elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trapje naar beneden en dan kooi uit in een café.
1: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was een café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun. Dit is overgegaan in de handen van Piet Pitry, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. Er was een heel andere deur. Ja, we kunnen er tegen iedereen erin komen. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hé, hey, mogen we doen?
2: Mag ik wel hier in de rol?
1: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè? Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En er was een heel klein tapkastje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken. Want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die een behoefte moesten doen. Dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's. En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar dat was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken en dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, Rennie? Of dat is. Nee, maar dat staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger. En dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En dat was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd. Ik weet niet wat Utrecht altijd, maar ja, hij heeft het er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammert Schorthorst, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat is voor mensen, dat soort mensen, hè? Bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer, die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Alleen, je kon hier niks eten. Sure, dat was later. Is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo gezeten. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen in zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben. In tijden van Red, White en Blue en dat soort dingen. En Rennie is dus. Had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al. Hoe lang ben je daar uit, Rennie?
2: Daar ben ik wel mee in 92 uur gegaan.
1: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pedriet? Of?
2: Ten Hoor.
1: Ten Hoor is dat, ja, het was. Het is van Piet Pedriet weg, geloof ik niet.
2: Ja.
1: Dat die, nummer, die heet anders, maar die noemen wij omdat hij in manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pedriet. En dus, ja, en vroeger, ja, dat de Brennie weer geopend, daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
2: Ja, Café Gruno.
1: Café Gruno, dat had, ten tijde van Sjoerdse vader was dat ook een zaaltje en daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou een gedeelte, of dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke Azercafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen, de Blizzards, toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zag men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
3: Volgende nummer, daar zie je over. De Achterhoek.

Het is een spulletje te verkopen. En als ze op een boerderij aan de boerin een Chateau verkocht had, dan moest ook meteen aangepast worden, dat snap je zeker wel. En zo'n masker over het hier in de Achterhoeks,

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluitingstijd. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is uit. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot een uur of vier natuurlijk. Hè. Half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast. Dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram, die kwam dan midden in de nacht kwam met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd daar ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram, die kreeg twee bolletjes en die ging weer voor. Dus dat was een prachtige, ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met bij Achilles hebben Rennie en ik nog meegemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat, je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in, er was een deel olie, 20. En de rest dan, en dat mocht dan wel. Dan hield ik hem op en gingen we naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je vroeger nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekker die tent in maakte. Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt? Dat, hoe heet het nou weer?
1: Kiesjeskeel.
0: De Kiesjeskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kreeg ook, kon je alleen maar flesjes bier krijgen. En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even wil je bewaren, man. En dan zei het weer, kreeg het vullig een keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dan piste je dus gewoon, zou ik maar zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou, we gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt willen laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo. Zo, we sluiten de deur.
2: De muziek die je hoorde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kiesjeskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen, Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Johnny Cash en Bob Dylan waren dikke vrienden. Bob Dylan was regelmatig de gast in de Johnny Cash Show. Hij kwam naar Nashville om daar zijn album Nashville Skyline op te nemen. En Johnny Cash nam samen met zijn vrouw June Carter een nummer op van Bob Dylan. Johnny Cash, It Ain't Me, Babe.

Johnny Cash leent Me Babe. Mondharmonica-speler Junior Wells uit Chicago loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En Van Morrison bewonderde Junior Wells en hij wilde voorkomen dat zijn held in de goot zou belanden. En daarom contracteerde hij hem als mondharmonica-speler voor een tour door Amerika. Junior Wells is ook te horen op het live-album A Night in San Francisco van Van Morrison. Junior Wells, you gotta love her with a feelin'.

Junior Wells, You Got to Love Her With a Feeling. Het is de meest gecoverde song van Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Er bestaan prachtige uitvoeringen van Janis Joplin, Roberta Flack, Michael Bolton, Rod Stewart, Hank Williams Jr., Lulu, Gary Puckett, Eric Burton and the Animals, James Carr, Cram Parsons, Bonnie Tyler en Keith Urban. Dit is de versie van Nina Simone. To Love Somebody.

Nina Simone, To Love Somebody. De oorlog in Vietnam inspireerde veel zwarte artiesten tot het schrijven van protestsongs. En het onderwerp Vietnam leverde in die jaren schitterende nummers op. En ook Junior Wells leefde zich uit. Vietcong Blues.

Junior Wells met Vietcong Blues. Mark James schreef het nummer, maar zijn single flopte hopeloos. En een jaar later maakte Elvis Presley er een nummer 1 hit van in Amerika. Het was de 18e nummer 1 hit voor Elvis, maar tevens de laatste. En Mark James schreef later voor Elvis nog een grote hit, namelijk Always on My Mind. Elvis Presley, Suspicious Minds.

Elvis Presley, Suspicious Minds. Junior Wells geldt in Amerika nog steeds als de beste mondharmonica-speler in de blues. Zelfs Sonny Boy Williamson, Little Walter, Big Walter Horton, Carrie Bell, James Cotton, Billy Brands. Ze wisten hem niet te evenaren. Junior Wells, Stormy Monday Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Robert Cray is het album van deze week. En het succes van Robert Cray begon in 1987 in Nederland. Het album Strong Persuader werd alleen in Nederland goed verkocht en in de rest van de wereld was niemand geïnteresseerd. En het nummer Right Next Door verscheen als eerste in de Nederlandse hitparade. Dit is een nummer van Tracy Chapman. En u hoort Robert Cray samen met Joe Bonamassa. Robert Cray. Give me one reason.

Robert Cray met Joe Bonamessa, Give Me One Reason. Hij heet eigenlijk Amos Wells Blakemore Jr., maar eenmaal in Chicago noemde hij zich Junior Wells. En onder die naam maakte hij 42 albums. 14 van die albums maakte hij samen met Buddy Guy, die altijd als een oudere broer over hem waakte. Junior Wells, Honest I Do.

Junior Wells, Honest I Do. Billy Joe Royal, dat was een zanger uit Savannah in Georgia. En singer-songwriter en producer Joe South, die schreef een paar geweldige wereldhits voor hem. En het nummer wat u straks hoort werd opnieuw gecoverd door de Engelse band Deep Purple. En die had er ook weer een hele grote hit mee. Billy Joe Royal, Hush.

0: Billy Joe Royal en Hush. Junior Wells had in Chicago de bijnaam Kid, vandaar het nummer Messin' with the Kid. En dat werd uiteindelijk zijn bekendste nummer. Het werd in 1960 opgenomen met de gitaristen Earl Hooker en Lacey Gibson. En in 1966 nam hij het opnieuw op, en deze keer met zijn trouwe gitarist Buddy Guy. Junior Wells, Messin' with the Kid.
1: One, two, you know what to do. Hey.

Junior Wells messing with the kid. Op het album Bring It It All Back Home van Bob Dylan staat zijn eerste top 40 single. Dat nummer dat haalde plaats 39 op de Billboard Hot 100 in Amerika. In Engeland was het trouwens al een top 10 single. Het was een soort eerbetoon aan schrijver Jack Kerouac en de folkzingers Woody Guthrie en Pete Seeger. Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.

0: Snip the handle.
1: Bob Dylan met zijn eerste hitje, Subterranean Homesick Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. In de jaren 90 verslechterde de gezondheid van Junior Wells. Er deden zich allerlei complicaties voor. Hij had hartklachten, hij werd geteisterd door kanker. En op 15 januari 1998 overleed hij in Chicago. Hij werd 63 jaar. Junior Wells, hij liep vandaag eens een rode draad door het programma. Come on in this house.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar eben de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. Wij beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

Dit was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King, die geboren is in 1924. En in mei 2015 overleden is Riley Ben King, zo heette die, voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett, een Amerikaanse blueszanger. Een man van grote omvang, zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

Het verhaal van de rokende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. U 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Gitaar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten hebben door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmore James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo werden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet veel muziek op het nummer heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, Dizzy Mason, Howlin' Wolf, Elmore James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van The Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net in van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voorzien, in 50ste verjaardag in een concertzaaltje in San Francisco. De Wurriven door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het die gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, zoals ze ook wel heette. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van anoniem. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.

Sonny Boy Williams en Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Below. Het is Blues, daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van QB and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk ik naar QB and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die door op geklikt hebben. QB and the Blizzards met Window of My Eyes.

The Window of My Eyes, die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijst is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cuban Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. In een Window of My Eyes. Tweede, Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 274.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus, Apple Knockers.

0: De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blueswerk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. Man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.
1: They call it Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar. Albert, lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar.

Ik kunt horen dat dit de echte klassieker bent, want het komt voor allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijname. En ook een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk.

Hij zal een Lizzie maken, QB and the Blizzard. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgenratie van de mensen als Elmo James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters daarbij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Dikke weken terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Buddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee te worden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Cliff Richard begon als rock'n'roll zanger, maar ballads werden al snel zijn specialiteit. Hij was ook een zanger die vooral bij vrouwen aansloeg. En tot de komst van de Beatles was hij de populairste artiest uit Engeland. Cliff Richard, I Don't Know Why.

Cliff Richard, I Don't Know Why. De Beach Boys, dat waren echte studiomuzikanten. Zij creëerden in de studio de perfecte sound. En de touring band bestond vaak uit ingehuurde muzikanten. Zo was Glen Campbell jarenlang de leadzanger van de touring band van de Beach Boys. Maar dit zijn de echte Beach Boys uit de studio. Good Vibrations.

The Beach Boys, Good Vibrations. Sonny James overleed in 2016 en de man had in 1957 een nummer 1 hit in Amerika. Van die single werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. En daar bleef het niet mee, want daarna scoorde hij nog 26 hits. In 1973 werd dit nummer opnieuw een nummer 1 hit van Donny Osmond. Maar dit is het origineel. Sonny James, Young Love.

Sonny James, Young Love. Meat Love, dat was de sensatie van de jaren 70. Paradise by the Dashboard Light is inmiddels een klassieker. Meat Love, dat was Sarah Marvin Lee Eddy uit Dallas. En die werd aan de rug gesteund door componist Jim Steinman. In 2006 verscheen het 13e album van Meat Love, Braver Than We Are. Meat Love, Bat Out of Hell.

Meatloaf, Bad Out of Hell. Laurie London, dat was een kindsterretje. Dat was een beetje de Engelse Heintje. Als jochie van 13 jaar nam hij een singeltje op en dat nummer werd in Amerika uitgebracht door Capitol Records en in 1958 was dat in Amerika een nummer 1 hit. Zijn carrière zat er op zijn 19e weer op, want toen kreeg hij de baard in de keel. Toen runde hij een hotel. Tegenwoordig heeft hij een bar en een restaurant. En hij deed nog wel af en toe een poging om een comeback te maken. Een paar covers van Cliff Richard nummers deden echter helemaal niets. Laurie London. He's got the whole world in his hands.

Laurie London, He's Got the Whole World in His Hands. Black Sabbath, dat was de eerste metalband uit de historie. Ze kwamen uit het Engelse Birmingham. En het flamboyante boegbeeld was zanger Ozzy Osbourne. Het was jarenlang een komen en gaan van bandleden. En in 2017 vond het laatste concert plaats in Birmingham. Dit is eigenlijk een beetje de herkenningsmelodie van Black Sabbath. Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. Jimmy Rogers uit Mississippi geldt als een van de eerste blanke blueszangers. Hij trad in de beginjaren heel vaak op met Louis Armstrong en hij nam in totaal 113 nummers op voordat hij overleed aan de gevolgen van tuberculose. En hij overleed in het Taft Hotel in New York op 35-jarige leeftijd. Jimmy Rogers, Kisses Sweeter Than Wine.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: The Healing Game, deluxe edition van Van Morrison, is het album van deze week. En dat album is een lustoord voor echte fans en verzamelaars. Dit is een alternatieve versie van het titelnummer van een oud album uit de jaren 70. Van Morrison, St. Dominic's Preview.

The Morrison St. Dominic's Preview. Ram Jam, dat was een band uit New York met zanger Mike Scavone en gitarist Bill Bartlett. En die kwam van de Lemon Pipers en daar had hij al een hele grote hit mee gehad. Green Tambourine. In 1977 had Ram Jam een wereldhit, Black Betty.

Ram Jam, Black Betty. Malcolm Vaughan kwam uit Wales en hij speelde in musicals in Londen. En hij werd ontdekt door de BBC en toen werd hij gevraagd voor een optreden in de tv-show The British Record Show. En vanaf dat moment was hij plotseling zanger, want de rock'n'roll waaide over uit Amerika en Engeland had behoefte aan rock'n'roll artiesten. Hij overleed in 2018, hij werd 80 jaar. Malcolm Vaughan, My Special Angel.

Malcolm Vaughan, My Special Angel. Na haar echtscheiding van Ike Turner was Tina Turner haar songwriter kwijt, maar Tony Joe White bood uitkomst. Hij was een begenadigd songwriter en Tina Turner een topzangeres, dus succesverzekerd. Tina Turner, Steamy Windows.

Tina Turner, Steamy Windows, The Four Freshmen. Dat is een band uit Indianapolis rond de broers Ross en Don Barber. En deze band heeft 33 albums gemaakt en de groep bestaat nog steeds, al zijn de oprichters uit 1948 natuurlijk al lang vertrokken. The Four Freshmen, Pennies from Heaven.

The Four Freshmen, Pennies from Heaven. The Proclaimers, dat is de tweeling Charlie en Greg Reed uit Schotland. En ze zijn fans van de voetbalclub Hibernian FC uit Edinburgh. En het nummer Sunshine on Leith wordt voor iedere thuiswedstrijd gezongen, zoals ze in Liverpool You'll Never Walk Alone zingen. Dit is een cover van countryzanger Roger Miller. The Proclaimers, King of the Road.

The Proclaimers, King of the Road. The Diamonds, dat was een band uit Toronto, Canada, met leadzanger Dave Summerfield. En ze zagen een hele serie singles floppen, maar in 1957 was het raak met een cover van The Gladiolas. Er werden ruim 4 miljoen singles van het nummer verkocht. The Diamonds, Little Darlin'.

Dat waren, even kijken in mijn boekhouding, The Diamonds met Little Darling. Dat zal ik nooit meer vergeten. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede Techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En we nemen vandaag afscheid met good old Mavis Staples. Ooit was ze de liedzangeres van de Staples Singers. En na het overlijden van haar vader ging ze als solozangeres verder. En ze sloeg een huwelijksaanbod van Bob Dylan af. Een hele verstandige vrouw, deze Mavis Staples. Stand by me. When

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur en elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen en over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg, de man die de vormgeving van de tentoonstellingen gedaan heeft van het boek en ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek.

0: Ja, The Blues is a Bad Habit. Harry Musquet, Cuba in the Blizzard. 2009 van de laatste cd Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doeg. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je hier smaakt natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta pal verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met de tekst. Ja. Verzamelen van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben verschillende vergaderingen al gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we erover eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: Dan leg ik aan jullie aan de redactie leg ik dat voor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En dan was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat, uitzonderlijk formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek.
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling, want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen?
1: Ja, dat is de sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè? Van de hele kerk.
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: Dat de hele kerk
1: alles verdonkeren, alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is een wonderbaarlijke goede manier. Is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feit grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt in te richten voor het Rijksmuseum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper werk ik al veel langer voor het Rijksmuseum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer. Dus ik begin er steeds meer ervaring in te krijgen.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en begin je het steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, toch? Ja, en bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. En bij alle foto's die ik tegenkom, staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Want daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's hebt gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, het is wel.
0: Ja. Hey, ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier, ja. Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Ja.
1: Ja, dus kortom, hij was een beetje... Vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dat kwam ook niet. We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb voor het eerst ontmoet in Brandpunt. Dat was een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings. Harry had zin voor de blues en niet waar hij in speelde op dat moment.
0: Ja.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd er al snel een paar maanden daarna met een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Vertel eens.
1: Ze gingen naar boven. En ze hadden een half uurtje ze weer eerst spelen. Ja. En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar... Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En de jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven. We trekken ons terug. En dan we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Ja. Zo
1: ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Ilko als eerste van die grote trap af. Ja. En die zegt, we heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit weer. Ik stond er aan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus de Cuby erbij.
0: Ja.
1: Cuby. Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan. Klonk al een beetje vreemd in horen in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja, toen vertelde hij dus het verhaal. Wij vroegen dus van, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Had toevallig, en die andere naam was er gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja. Dus, en ja, komt, in Assen heet het ook nog heel lang Kubi. Kubi en de Blizzards.
1: Ja.
0: Nog niet op zijn Engels uitgesproken, maar...
1: Ja, echte Assenaar die zijn misschien... Kubi. Maar ik heb die, wij zijn al die gezegd Kubi. Ja.
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is heel lang reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd, dat sprak me er ook aan. Toen ik er direct uitkwam, Too Blind to See. Ja. Bedoel, ondanks de hits die erop stonden, vond ik dat laatste nummer steeds het mooiste.
0: Ook een lang nummer. Ja, want dat kan in deze uitzending. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer met prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cube in the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, ja, dat sprak mij aan.
0: Ik denk dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij Amsterdam.
0: Ja.
1: Dat vond ik in dit nummer afgelopen nummer heel erg sterk.
0: Ja, ja. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Ja. Vertel eens.
1: Nou, ik heb jaren met hem gevoetbald. In een elftal van Achilles. Dus het was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En dan, die ronselde dan bij Café Jan Dekker. Waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook.
0: Ja.
1: Bij andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En er is een conclusie gekomen. We gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Dat was geen club binnen de club. Dat was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouwer. En die was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam hij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op en met op vrijdag van Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur.
0: Ja.
1: Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jij, jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog een ander elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we de competitie begonnen. Nou, dat ging gelijk goed. Dat waren allemaal jongens natuurlijk die uitgezocht waren. Die al aardig konden voetballen.
0: Ja, ja.
1: En daarna kwam er veel. Je werd steeds populairder. Maar een jaar later waren de voetballers die hadden dus het eerste van Achilles gespeeld. Bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat elftal van ons. God, wil net wel. En Harry vroeg ze ook. Hè, van Henk Schokker of Remy Sandburg. Die jongens. Die hadden die hele carrière van voetballer in het eerste elftal. Aan ze achter de rug. En wouden eigenlijk wel eens in een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurde ook regelmatig.
0: Ja, ja.
1: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers. Kwam er.
0: Ja, ja, want ik hoorde dat er zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
1: Nou, niet Henk Bloembergen.
0: Of niet?
1: Jaap Bloembergen.
0: Die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
1: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Rennie Sandburg.
0: Geert Lohman
1: kwam uit de eerste.
0: Ja.
1: Nou, wat verschillende. Ook niet van alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
0: Ja.
1: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die het ook bij kwam.
0: En wat speelde Harry dan? Welke positie?
1: Harry speelde achterin. Gewoon een beetje de backpositie vaak. Soms op het middenveld. Af in het midden. Nou, ja. Hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven. En dat er iets mee gebeurde. Dus, we deden het lekker, vond ik hoor. Als elftal. Ik stond in het voordeel zelf.
0: Ik zie je daar dat je er nog van geniet.
1: Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet ik er wel.
0: Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Of was jij daar niet bij?
1: Daar was ik niet bij.
0: Dat
1: was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
0: Oh, dat kan, maar Harry Musquet was er ook bij in haar geval.
1: Oké. Okay,
0: die was ook in beeld.
1: Dat zal ik misschien aanwezig zijn. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat het tegen Ajax was.
0: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
1: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
0: Ja?
1: Ja, dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, erop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op jutten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan verdorie, je kan niet, weet je wel. Dus,
0: ja.
1: En we wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat, dan gebeurt er wat met Harry. Dan werd ik echt fel. Dat is,
0: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
1: De derde helft was natuurlijk wel uitermate belangrijk.
0: En waar werd hij dan gespeeld?
1: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Hè? Dat was meestal zo. En dan na een paar biertjes, dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis, of die ging naar de binnenstad.
0: Oh, ja.
1: En dan kwamen we daar in een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dan werd het nog even doorgezet. Niet in die kantine, maar die ging dan om 5 uur dicht.
0: Ja.
1: Nou ja, net tegen die tijd dat iedereen 3, 4 biertjes op dat, dan moest hij weg. Dus, en dan werd in de binnenstad nog even voortgezet.
0: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was eigenlijk een vrij sportieve kerel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volleybalde.
1: Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste. De sporten die sprak hem gewoon aan. Titi was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem naar Titi ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde je zo op. Hij was overal op de hoogte. Dat verbaasde mij iedere keer weer, hoeveel hij wist van al die sporten.
0: Hij volgde het allemaal.
1: Ja, hij volgde het allemaal.
0: Hij was zeer geïnteresseerd erin.
1: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en kijken wie er langs kwam. Met, af en toe is hem, als een bekende rijder langs kwam, dan was dat oké. Maar als nummer 10 langs kwam, dan wist hij ook weer wie er was. Dat was hoor.
0: Naast muziekliefhebber Harry Musquet, ook een groot sportliefhebber. Aad Doek, jouw tweede muziekkeuze zit, nee, de derde muziekkeuze zitten we op. Dat is Tony Joe White.
1: Ja. Tony Joe White ben ik ook door Musquet op geattendeerd. Veel meer nummers trouwens. Hoor. Dat we straks horen, zullen we meer. Daar kwam hij gewoon kwam hij ermee aan. Zeg, jongens, wat ik nou gehoord heb in het café.
0: Ja.
1: Is geweldig. Moeten jullie luisteren?
0: Ja.
1: Nou, daar was bijvoorbeeld Tony Joe White bij.
0: Ja.
1: En dat was ook geweldig. Dus,
0: dat was grappig.
1: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. Weet je, de Tony Joe White blues, weet je wel. Dat horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
0: Ja. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Joe White die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music.
1: De swamp music,
0: ja. Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Joe White waren op Take Root. 2002 was hier nog in Aachen.
1: Was ik ook aanwezig.
0: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon van dat Tony Joe White. Na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar.
1: Nou.
0: Hij zei van Harry, dat ben de echte muzikant. Geen capsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten. Daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de cd Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony, Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doeke, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony T. White. Hij had later ook een nummer van Tony T. White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet zeg maar van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Maar ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk in clubjes hier in de buurt. Of bij Boelen Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd ook veel gespeeld. Ja, dat was... Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was kei en keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Want de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend... Kun je niet wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem op. Zo ging het. Ja. En hij heeft verschillende keren is hij ook opgestapt met een optreden. Maar dus hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon feit. Hij was een aantal jaren ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan zeg maar, echt succes kreeg, hè? Ook landelijk doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee, dat
1: niet. Ja. Die lieten een beetje afweten. Maar hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen, die stond, we gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo, dan gingen we met de bus erheen om die optreden bij te wonen. Jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren, staat ook in het boek van dat op een gegeven moment dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen, maar dat men er niks van moest weten hiernaast. Dus,
1: daarom. Dat zit al genoeg.
0: De eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison, dat was pas volgens mij in 1991, van dat hij ereburger werd van de stad Assen.
1: Ja.
0: Daarna heeft hij wel meer dingen gehad. Maar...
1: Dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik. Ja. Bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja. Maar niet bij de jeugd. Want daar werd hij verschrikkelijk geëerd. Zonder meer.
0: Ja. Hey, de volgende muziek die jij hebt, ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt, DJ Gale.
1: Ja, DJ Gale, daar ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook mee, wat ik nu gehoord heb, DJ Gale, jongens, daar moeten jullie naar luisteren, dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo, ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die DJ Gale deed. Dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz-achtergrond achter, maar hoe hij het deed, En dat nummer wat we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.

0: Crazy Mama van Gigi Kale. 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Het begin van zijn carrière was in Assen. 1965, denk ik, ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in de militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik nou, half 67, 68 en half 69, zat ik in Duitsland.
0: Oké.
1: Okay. En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland. En dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurt. Ik kwam bij Jan Dekker en dat was geweldige weken. Maar ja, daar ging ik weer voor 4 weken weg. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En daar komt die militaire dienst ertussen. Ik heb er zelf eens even nagaan hoe dit dan kwam. Mm-hmm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen met, dus via Jan Dekker en met het voetballen weer, is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want daarna, niet zo heel lang daarna, viel de eerste formatie van Cube in de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja. Net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het Kees Volleybal toernooi.
1: Zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelden in de grote zaal en dan was er vast die boven speelde. Boven was ook nog een zaal. En dan
0: speelde zaal Bellevue heb je
1: het over. Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Okay.
1: Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. De eerste foto die begint ook ongeveer met het showbootgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelde boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het, voor ons was het steeds, als Harry pauze had, en dat was nogal het geval. Er waren grote pauzes erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Ja, dan speelden we net als we een beetje afgesproken hadden. Dan speelde Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group. Die speelde daar weer.
0: Ja.
1: Een heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zalen heen. Weet je wel.
0: Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Musquet en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen.
0: Wel
1: ja.
0: Grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Musquet, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft al een tijdje gespeeld bij...
0: In het begin, in
1: de beginperiode, piano.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat op het laatst van Harry zijn leven, zeg maar, de laatste jaren... dat ze nog wel een reunie hadden met jongens van de Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja,
0: met Bert Spiers en dat soort mensen, ja. Ja, wel grappig,
1: ja.
0: Dat was de Assen-periode, dat is de Grollo-periode. Daarna ging het ook wat slechter allemaal met Harry...
1: Ja, toen de Cube in de Blizzard uit elkaar viel, en toen brak er natuurlijk een hele een tijd aan. Wat moest Harry met zijn muziek? Die wou muziek maken. Dus die begon heel langzaam een hand weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen, en samen met Ilko, weer wat op poten te stellen.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat is met vallen en opstaan eigenlijk, dat komt eigenlijk op neer. Is dat een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer een... Voordat er weer iets goed stond eigenlijk.
0: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Vooral, toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
0: Ja.
1: In het café. En dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door. Hoe minder Harry speelde in de band, hoe meer hij voetbalde.
0: Ja.
1: Als hij druk had met de band... Ja, dan zagen we soms... dat kwam hij niet.
0: Ja.
1: En dan had ik van tevoren afgesproken. Daar kom ik niet.
0: Ja.
1: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kwam van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur daar staan. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus, en dat merkte je wel. Dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eersten die aanwezig was.
0: We gaan naar jouw volgende muziek. En die hangt ook weer samen. Eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen Harry in Grollo woonde. Toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon. Dus zijn stemgeluid, zijn manier van acteren en... Dat was gelijk in. En Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. En dat was,
0: En waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
1: Want dit nummer gaat dus ook over Mercedes regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek. Ja. Hè, die heel goed voor zichzelf zijn, maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in een lijf ondervonden. Dat managers het af lieten weten. Daar gaat het nummer over.
0: Mooi dat je dat zegt, want volgende week hebben we de eerste manager van Cuban & Blizzards, Jan Venhuizen, hebben we hier in de uitzending. Hier live op de tentoonstelling in het Drents Museum tussen 3 en 4 uur 's middags. U kunt er gewoon bij zijn. Volgende week dus met Jan Venhuizen. Dit is Van Morrison met Big Time Operators.

0: 1993, big time operator van Van Morrison van de CD Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze CD, die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nogal wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Venhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leufeld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet, ja sorry, dan, ja, nee, niet voor Cuba in the Business,
0: nee, nee,
1: maar wel voor Busquet.
0: Ja. Ja. Nee, maar, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, dus, ja. Ja, wat dat betreft ben je hem trouw gebleven tot eind, zou
1: ja,
0: je kunnen zeggen.
1: Zo kunnen zeggen, ja.
0: En dan is deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een treft bij hem trouw gebleven tot eind, zou je kunnen zeggen.
1: Zo kunnen zeggen, ja.
0: En dan is deze tentoonstelling hier in Drents

0: toen hij Johnny Hooker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices
1: over. Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
2: Ja.
1: Ook. 99, want daar draaien we heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

De Faceless Voices van de cd Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de filmen mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aad Doek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzard en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Verslag in Borger. Wille en de Bandits die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Esther. Hartelijk dank Aad Doek voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer van Woody Guthrie uit 1945. En dat nummer werd later gecoverd door The Byrds, Country Joe McDonald, Melanie, Slade Cleaves, Pete Seeger, Ramblin' Jack Elliott. En dit is de uitvoering van Bob Dylan, Pretty Boy Floyd.

Bob Dylan, Pretty Boy Floyd. Irma Franklin was achtergrondzangeres bij haar beroemde zus Aretha Franklin, maar in 1967 had ze zelf plotseling een grote hit. In 1992 werd het opnieuw een grote hit nadat Levi's het nummer voor een tv-commercial gebruikte. Irma Franklin, Piece of My Heart.

Irma Franklin, Peace of My Heart. I Ain't Got No Home, dat moet u niet verwarren met Ain't Got No Home van Clarence Frogman Henry. Bruce Springsteen nam dit nummer op met twee van zijn vaste bandleden, organist Roy Bittan en gitarist Nils Lofgren. Bruce Springsteen, I Ain't Got No Home.

Bruce Springsteen, I Ain't Got No Home. De ex-leadzanger van de Drifters nam als soloartiest vooral nummers op van het songwritersduo Mike Stoller en Jerry Lieber. Maar na verloop van tijd stapt hij toch over naar Phil Medley. En dit was het resultaat van hun eerste samenwerking. Ben E. King, Let the Water Run Down.

Ben E. King, Let the Water Run Down. Blueslegende Huddy Ledbetter uit Louisiana overleed al in 1949. Hij maakte platen onder de naam Lead Belly. En Little Richard coverde een bluesklassieker van deze Huddy Ledbetter met gitarist Rusty Anderson en pianist Jimmy Stewart. Little Richard, Rock Island Line.

Little Richard, Rock Island Line. De Isley Brothers die hadden al een grote hit gehad met Twist and Shout, en de opvolger, geschreven volgens hetzelfde schema, werd opnieuw een grote hit. En daarna werd de band door Tamla Motown weggekocht bij Want Records. De Isley Brothers, You Better Come Home.

The Isley Brothers, You Better Come Home. Emmylou Harris uit Alabama is intussen 74 jaar en ze nam al platen op met Linda Ronstadt, George Jones, John Denver, Roy Orbison, Buck Owens, Gram Parsons, Mark Knopfler, Willie Nelson, Rodney Crowell en Don Williams. En ze heeft intussen 40 soloalbums gemaakt. Emmylou Harris, Hobo's Lullaby.

Evelou Harris, Hobo's Lullaby. Wilson Pickett nam het nummer op voor zijn nieuwe album In the Midnight Hour, voor zijn nieuwe label Atlantic Records. En de achtergrondzangeres is Sissy Houston, de moeder van Whitney. Wilson Pickett, Teardrops Will Fall.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Sop Rock van John Mayer is het album van deze week. En in 2015 vormde hij met 3 ex-leden van The Grateful Dead een nieuwe band, Dead and Company. En hij is tevens een populaire columnist in Amerika, want John Mayer schrijft een column voor het blad Esquire. John Mayer, shouldn't matter, but it does.

0: John Mayer, Shouldn't Matter, But It Does. Taj Mahal uit New York kwam uit een muzikale familie. Zijn moeder was gospelzangeres en zijn vader was jazzpianist. Hij had een band, The Rising Suns, met gitarist Ry Cooder. En hij speelde zelf in de begeleidingsbands van Howlin' Wolf, Buddy Guy, Lightnin' Hopkins en Muddy Waters. En hij heeft intussen 90 albums gemaakt. Taj Mahal, The Bourgeois Blues.
1: This is a song and a story about the bourgeois blues. About bourgeois people in a bourgeois town.

Taj Mahal, de bourgeois blues. Het was al een grote hit geweest voor de Isley Brothers en de Beatles en het nummer werd vaak gecoverd, maar bijna altijd door mannen. Maar het was ook het openingsnummer van iedere live show van de Shirelles. En omdat de muziekband van de Isley Brothers nog in het magazijn lag, namen de dames het nummer nogmaals een keer op. De Shirelles, Twist and Shout.

The Shirelles, Twist and Shout. Brian Wilson, het brein achter de Beach Boys, is intussen 79 jaar. Hij maakte naast de Beach Boys ook nog 15 soloalbums. Hij nam platen op met Elton John, Leon Russell en Neil Diamond. En hij werkte mee aan tributealbums voor Buddy Holly, Paul McCartney, Tammy Wynette en Nilsson. Brian Wilson, Good Night, Irene. Sometimes.

Brian Wilson, Goodnight Irene. Producer Phil Spector benoemde Lala Brooks van The Crystals tot leadzangeres en dat leverde meteen een grote hit op, Dat Doen Ron Ron. En de volgende single werd ook een top 10 hit, The Crystals, Then He Kissed Me.

The Crystals, Then He Kissed Me. Phil Valo en Natalia Avalon, dat zijn geen grote namen in de muziekscene, maar Phil Valo is een Finse rockzanger uit Helsinki. Hij is de zanger van de gothic rockband H.I.M. En Natalia Avalon, dat is een Duitse zangeres en zij is geboren in Polen. En samen zingen ze een duet van componist Lee Hazelwood, en dat is de man die ook These Boots Are Made For Walking schreef. Phil Valo en Natalia Avalon, Summer Wine.

0: Phil Fallow en Natalia Avalon, Summer Wine. De Shangri-La's uit New Jersey zochten naar een opvolger voor hun hit Remember Walking in the Sand, maar die opvolger die hadden ze niet. En toen weigerden de Goodies een nummer op te nemen en toen sloegen de Shangri-La's meteen toe. En ze waren nog wel even bang dat de radiostations in Amerika geen nummers over Hells Angels zouden draaien, maar het werd opnieuw een hit. De Shangri-La's, Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

De Shangri-La's, leader of the pack. Billy Dearborn uit New York. Dat was een zangeres die heel goed had geluisterd naar blueszangeres Big Maybell. Ze begon als achtergrondzangeres en haar solocarrière is eigenlijk nooit van de grond gekomen, want na 3 geflopte singles was haar carrière alweer voorbij. Billy Dearborn, Friday's Child.

Billy Dearborn, Friday's Child. Tony Pass, dat was de zanger van de doo-wopgroep The Fascinators. En hij maakte soloplaten als Tony Mitchell en als Tony Richard. Maar zonder succes. En toen probeerde hij het nog maar eens een keer als Tony Pass. En het werd weer geen hit in Amerika, maar het werd wel een grote hit in Australië. Tony Pass, Spring Fever.

Tony Pass, Spring Fever. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. The Boys Next Door, dat was een band uit Melbourne in Australië. Het is de band van Nick Cave en ze maakte mooie albums, Prayers on Fire en Junkyard. En Nick Cave was vooral beïnvloed door Johnny Cash en Hank Williams. De bandleden komen uit de begeleidingband van Alice Cooper en uit de sensational Alex Harvey Band. The Boys Next Door. These boots are made for walking.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze stiet meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Musquet vandaag zijn microfoon op haar.
4: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
2: Nee, dat is niet goed, Harry.
4: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappen Festival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
4: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
2: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
4: Dat is heel wat,
2: of een support act.
4: Dat is heel wat anders dan als de Nacht van de Poëzie en de Blues Estafette.
2: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijzen, Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
4: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
2: Nou, dan, uit Friesland en daarna geïmporteerd naar de Schelling.
4: Ja, en dan?
2: En toen naar Groningen.
4: Dan naar Groningen.
2: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
4: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
2: Nou, ik vind dat zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
4: Ja, nou ja, goed, dat is wat ik weet, dus jij mag mij corrigeren.
2: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten. En ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer hem heb geholpen met het organiseren van de jazzmarathon. En zoals jij wel weet, Harry, denk ik, Peter is de uitvinder van de jazzmarathon in Groningen.
4: Ja, ik kwam hem onlangs nog tegen, heel toevallig, toen ik naar het Noordzee ging. En wie trof ik daar als eerste? Dat is Peter.
2: Ja, die heeft toch grote liefde voor de jazz. Nou, toen heb ik Peter geholpen met het organiseren van die marathon en ben eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met de podiumkunsten. Dus niet met de ambtelijke kant van het werk, wat bij Culturele Zaken natuurlijk heel sterk het geval was, maar met de uitvoerende kant. En dat vond ik ontzettend leuk. Hè, Charles Mingus en zo. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
4: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven. Hè, met die workshops en zo.
2: In de Oosterpoort?
4: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan. Met een soort van bebop cursus.
2: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van Vredenburg met Rijn.
4: Maar dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Ja, die kende jou ook redelijk goed.
2: Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals, met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had, die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag, en hij samen met 1 technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik, nou, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En hè, computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had. En hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja, het lijkt me toch best een aardige baan. Toen zei hij, wat moet zo iemand dan doen? Nou, het ging dit en dat en dat en dat. Toen zei ik, nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. hij kreeg dus steeds allemaal van die...
4: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
2: Nee, het is zo simpel.
4: Jij
2: maakt het steeds, en niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler
4: dan
2: het is.
4: Jij wilde niet zo simpel hebben.
2: Maar het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè. Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen.
4: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met die baard.
0: Die kwam
1: en
0: die dikke, geworden, en die dikke, ja, en ja. Die dikke shackies, waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
1: Paul
0: zat te roken.
1: Paul Tucker.
0: Ja. Maar die had zulke dikke shackies, dat iedereen altijd dacht, nou, te gek joh. Ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
1: Nee, maar was Paul, die draaide echt van zulke
0: grote
1: toeters.
0: Ja, echt
1: toeters. Kon
0: je
1: niet doorgaan, weet je wel.
0: En dan heel stijf. Ja. Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
1: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog-Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon de laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
1: Nou ja, maar het is toch een. Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer
0: Master of Ceremonies.
1: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Dat was toch ook een beetje jouw kindje toch
0: nou,
1: een beetje.
0: Nou, ik deed
1: behalve
0: alles,
1: dat,
0: joh. Alles.
1: Behalve dat Jaap daar natuurlijk.
0: Nee, Jaap die was het toen nog nauwelijks.
1: Nog niet, hè?
0: Nee.
1: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
1: Ja, Martin, onze politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal had naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden wij dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even, ja? Dan kom je op de eerste.
1: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend en in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
1: Anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
1: Want er is door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja,
1: vanaf Jack Owens, die hele oude man, 94 jaar, tot dan de jongere lichting, Robert. Ik weet nog dat ik
0: Robert Cray,
1: dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was, ik vaag een plaat had gehoord van Under Influence, Bad Influence.
0: Bad Influence,
1: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
1: Ja,
0: hoor,
1: in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
1: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geschwinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent. Ja, ik denk dat er reuze meevalt.
1: Ik wil het de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk was, dat ik weet je nog dat jij ook een keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
1: wiens kleding op Heathrow was blijven liggen en
0: hoe
1: zo.
0: Hoe heette die
1: was
0: nou?
1: Was het Henk Beller of zo? Of?
0: Nee.
1: Maar ook grote.
0: God, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
1: Oh, die God, die kon ook eigenlijk op een gegeven moment, die kon dus misschien niet spelen of zo.
0: Die had een ongeluk. Nee, die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt, of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen, het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd van, ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Warsoy gegaan hier. Want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ook niet in een fot.
1: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond, was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje, want achter zit hij toch allemaal in de binnenstad, dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. 1400 gulden, joh. Toen, hè? Ik bedoel, het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden. En, nou, en dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was, hè, of met zijn heupen, zeg maar. Maar dat was zo komisch, werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald.

0: Ja, we hebben heel wat, wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft natuurlijk heel veel gedaan.
0: Luther was een hele lieve man.
1: Ja, en B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Want die wilden nog een extra suite bij
1: ben hem. Ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wilden die Engelsen... Die wilden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat oude was mannetjes. Even heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n Engelsman.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van hi, Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, en niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. De grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij, en dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol, dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage, maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij... Ja, want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Wat is dit voor een vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in de artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. Toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want dat is toch een beetje een dikke man. Waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend... waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, dus, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968 willen
0: hebben.
1: Fancy
0: people come drifting by. You know?
1: Yeah, that's the word. Fancy
0: dat
1: people.
0: Dat komt uit de band van Stage Fright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Dat zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de bank te gooien.

0: De Blues Estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 of 21.
0: 20, ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch, ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben je ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtige manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nog nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt... Komt de dravende dan de hele Nederlandse poëzie wereld.
1: Ben je
0: wereld.
1: Echt nog nooit geweest? Hè?
0: Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Daar moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de Blues
1: is dat wilde
0: ik ook iedere keer naartoe. Maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt, ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Want die komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dat dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield. Want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik hier heb. Ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie. Maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer... in het kader van die Belgische manifestatie... de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien... van dat die eerste jaren, die dragen een nadrukkelijk Lauwaert-stempel. En de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen... Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. Ik vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, en hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, kon niet, maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oud-directeur van de BZB,
1: die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarde zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel, hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is het min of meer in mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis. Het was 1:08. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar.

0: hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig zat er iemand naast me, om precies te zijn. Jij was het die naast me kwam zitten, onder de appelboom. Zeldzaam zacht en dichtbij. Voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneelsec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen
1: het,
2: aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja. Ik zal je zo ook daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers. En,
1: kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal eens beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Het wordt niet gefilmd.
1: Nee, maar het is gewoon, je kunt het wel zien met de blouses verder hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt hem natuurlijk ook zelf zien, op dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geeft je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, een bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft, dus mooi past.
1: Het valt Piazzolla en gedraaid in de auto met Gideon Kremer. Dus,
2: Gideon Kremer met
1: Place Piazzolla.
2: En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten, zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Hij begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Die, ja, ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, nou, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is, het is natuurlijk niet een band van 8 man, maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus je kunt heel goed, de verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later? Of, dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
2: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
2: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen.
1: Ja, ja,
2: wat
1: ja,
2: ook
1: ja.
2: niet leuk
1: nee,
2: is.
1: Nee, nee, nee.
2: En zo hou je gewoon de spanning erin. Ja. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En het is gewoon een prachtige manifestatie. Dat komende jaar wordt hij trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO een parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat die het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
2: Ja,
1: maar helaas.
2: Muziek.
1: Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde die muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zult moeten wezen Perfection, uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trost, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zeeingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestaat sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus... Dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Ik kijk zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter bij het, ga je over het Museumplein richting Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op Leidseplein. Hè. Dat, nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Nou ja, Paradiso. Wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want de laatste jaren is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord, want je hebt hier dan ook s'avonds als je concerten gaat hebben, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van. Dan is alles. Heeft de band gespeeld en dan komt er een ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier optrad, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de Zuidkant, we zijn hier binnen geweest. En dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk. Ten eerste was het natuurlijk al waard, je moest helemaal hier naartoe. Het ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar. Maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch en dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en. en halfgare wortels te vreten, weet je wel. Dat was helemaal in. Daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch wel uit voortkomen. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. Wie heeft het? Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ik heb hier verschillende mensen ontmoet die echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En wat dat betreft is, als je niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. Als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: het publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden hebben, dat was dus zo'n, ja, dat is, alweer, god, dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk ja, een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houdt. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat en dat, dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... ja, je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, er wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels uit Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Dus, maar ja, wij staan hier dan vaak op voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempton, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag zitten hebben. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Werrelhaus. En nou ja, dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat. Een hele aardige, rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Ja, verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Mede voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus... En verder, verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook, ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je... Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel, dat is ook een beetje een harder werkend volk of zo.

0: Het hoort bij Havels en bij wat ruige volk. En Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar well, vroeger was het toch wel een goede blues scene. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk redelijk blues scene nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En de Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha die speelt hier. En Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft wat de muzici betreft valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan je het niet zo goed inschatten op dit moment.
1: Muziek die bij Paradiso past, live muziek van QB and the Blizzards, Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: The Animals, een 60s band uit Newcastle met een extreem goede zanger, Eric Burden, die de sound van The Animals bepaalde. En 57 jaar na deze opname klinkt de muziek nog steeds niet gedateerd. The Animals. We gotta get out of this place.

Meatloaf, you took the words out of my mouth. De Yardbirds en Herman's Hermits hadden dankzij een jeugdige songwriter uit Manchester al grote hits gescoord en daarom deden de Hollies ook een beroep op stadgenoot Graham Goldman, die we later terug zouden zien als basgitarist van 10cc. De Hollies, Bus Stop.

De Hollies, Bus Stop. Meatloaf had het snel gezien in Texas en hij verhuisde naar Los Angeles en daar begon hij een band, Meatloaf Soul. En de band die begon te spelen in Huntington Beach in 1968, heel toevallig in het voorprogramma van Dem, de band van Van Morrison. Later waren ze daar ook het voorprogramma voor Taj Mahal, Janis Joplin, The Who, The Fox en The Grateful Dead. En daarnaast zat Meatloaf ook nog in de musical Hair. Meatloaf, Heaven Can Wait.

Meatloaf, Heaven Can Wait. Het nummer is geschreven door Oscar Hammerstein en Richard Rodgers voor de musical Carousel uit 1945. En er zouden 432 covers gemaakt worden. De eerste die het nummer coverde was Frank Sinatra, meteen in 1945. Maar alleen een band uit Liverpool scoorde er een wereldhit mee in 1963. En die versie, dat was weer een cover van de single van Gene Vincent uit 1958, Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. In de musical Hair had Meatloaf Stoney Murphy leren kennen en ze besloten samen een band te beginnen, Stoney and Meatloaf. In 1973 kreeg Meatloaf een rol in The Rocky Horror Picture Show en intussen had hij producer en songwriter Jim Steenman leren kennen en zij besloten te gaan samenwerken. En dat zou vervolgens geweldige albums opleveren. Meatloaf. 2 out of 3 ain't bad.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Down the Road van Tom Principato is het album van deze week. En Tom Principato is een bluesgitarist uit Washington D.C. De gitaristen Roy Buchanan, Chet Atkins en Danny Gatton waren zijn helden. En in de jaren 70 begon hij een eigen band, Powerhouse. Hij was ook nog gitarist bij Geoff Muldaur, Sonnyland Slim, Billy Price en Big Mama Thornton. Tom Principato, Part of Me.

Don Principato, Part of Me. Het eerste album waarop Meatloaf nummers van James Steenman zong werd door bijna alle platenmaatschappijen afgewezen. Uiteindelijk produceerde Todd Rundgren het album als een soort vriendendienst. En hij is tevens de gitarist. De pianist is Roy Bittan en de drummer Max Weinberg, en die werden geleend van de band van Bruce Springsteen. Meatloaf, For Crying Out Loud.

Meatloaf, For Crying Out Loud. De Engelse Moody Blues coverde een nummer van de Amerikaanse zangeres Bessie Banks. Het origineel deed helemaal niets, maar de band van zanggitarist Danny Lane uit Birmingham scoorde er een grote hit mee. De Moody Blues, Go Now.

The Moody Blues, Go Now. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. En zanger Meatloaf en componist Jim Steenman vormden samen een uniek duo. Ze creëerden een nieuw soort theatrale, bombastische rock met slim gemaakte tv-clips die echt bleken te helpen. Meatloaf. Objects in the rearview mirror may appear closer than they are.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: the weepers. Blues for the weepers. They just come to listen.
1: Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met de nummer Petit Fleur. En dat was nou al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit, Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen naar metwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues, samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door aan het einde hoorde je de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in scheeps terecht te komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harris Blues, dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues en je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij gemaakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument gezien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flip-side. Op een met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitbracht aan, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donder heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer dit was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen door zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met. I'll be ready.

De Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Ligt een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dedensvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft. En nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De onlangs 80 jaar geworden Bob Dylan loopt vandaag als een rode draad door het programma. Hij ging naar New York en daar was in de jaren 60 volop werk voor singer-songwriters in de folkclubs van Greenwich Village. En daar raakte hij weer bevriend met Dave Van Ronk, Fred Neil en Odetta. Dit nummer werd 114 keer gecoverd. Bob Dylan, Lay Lady Lay.

Bob Dylan, Lay, Lady, Lay. Billy Young, dat was een jonge soulzanger uit Texas. En hij werd ontdekt door Otis Redding. En Otis Redding was tevens zijn producer. Maar toen Otis Redding overleed, was niemand geïnteresseerd in Billy Young. En verhuisde hij naar San Francisco. En daar werd hij zanger bij de band The Classics. Billy Young, Have Pity on Me.

Dylan 2 weken in het voorprogramma van John Lee Hooker in Gurdy's Folk Club in Greenwich Village. In de New York Times kreeg hij lovende kritieken en dat was voor producer John Hammond een reden om hem te contracteren voor Columbia Records. Bob Dylan, I Shall Be Released.

Bob Dylan, I Shall Be Released. En dit nummer werd 177 keer gecoverd. Mitty Collier uit Alabama trad op met een gospelband in Chicago en zat een avondje vrij. En toen deed ze voor de grap mee aan een talentenjacht. Maar ze won de eerste prijs. En de eerste prijs was toeren door Amerika met B.B. King en Etta James. En dat was nou ook weer niet de bedoeling geweest, want ze voelde zich vanaf de eerste dag niet thuis in de blues en soul wereld. En uiteindelijk keerde ze terug naar Chicago en daar werd ze predikant en tevens docent aan de Universiteit van Chicago. Mitty Collier, Drown in My Own Tears.

Mitty Collier, Drown in My Own Tears. Bob Dylan produceerde niet meteen bestsellers, dat is wel eens een misverstand. Van het debuutalbum werden slechts 5000 exemplaren verkocht en Columbia Records wilde ook meteen met Bob Dylan stoppen, maar producer John Hammond verhinderde dat en hij kreeg daarbij steun van Johnny Cash. Van dit nummer verschenen 185 covers en de gitarist in de studio is Roger McGuinn van The Byrds. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.

0: Dylan, Knocking on Heaven's Door. Gene Shandler kwam uit Chicago en had een wereldhit met het nummer The Duke of Earl. Later was hij de zanger van The Gay Tones en The Duke Case. Bij elkaar had hij 40 hits in Amerika. Hij maakte 13 albums en de jaren 70 waren niet zo succesvol voor de blues en de soul. Daar had hij geen problemen mee. Hij schakelde moeiteloos over op disco. Gene Shandler, I Fooled You This Time.
1: What?

Gene Chandler, I Fooled You This Time. Bob Dylan vond het op een bepaald moment tijd voor een manager. Albert Grossman wilde hij hebben. Hij was al manager van Janis Joplin, Peter Paul en Mary en de band. En de nieuwe manager zorgde meteen voor een nieuwe producer, Tom Wilson. En de band werd de begeleidingsband van Bob Dylan. Bob Dylan, Forever Young.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Greatest Hits So Far van de Zac Brown Band is het album van deze week. En in 2009 haalde Zac Brown plaatsgenoot Clay Cook bij de band als tweede zanger en gitarist. En deze Clay Cook, dat is een echte zwaargewicht. Hij maakte namelijk daarvoor al deel uit van de begeleidingsband van John Mayer. Hij speelde bij Sean Mullins en in de Marshall Tucker Band. De Zac Brown Band, As She's Walking Away.

De Zac Brown Band, As She's Walking Away. In 1963 ging Bob Dylan voor het eerst naar Engeland voor een optreden bij de BBC-televisie en hij verzorgde optredens in de belangrijke clubs in Londen. En nadat hij terugkeerde in Amerika was Engeland helemaal Dylan gek. Bob Dylan, Tangled Up in Blue.

Dylan, Tangled Up in Blue. Marlena Shaw, dat was een jazzzangeres uit New York, maar Columbia Records producer John Hammond, de ontdekker van Bob Dylan, adviseerde haar om ook blues en soul te gaan zingen. In 1999, 2001 en 2007 stond ze op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Marlena Shaw, Let's Wait in the Water.

0: Marlena Shaw, Let's Wait in the Water. Bob Dylan werd in een recordtijd een wereldster. De band werd zijn begeleidingsband. Hij trad niet langer op in kleine clubs, maar in stadions. En hij toerde 6 maanden onafgebroken door Amerika en Canada. Dit nummer werd 71 keer gecoverd. Bob Dylan, A Hard Rain, A Gonna Fall.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

Dylan, A Hard Rain's A Gonna Fall. The Radiance, dat was een band uit Chicago. En de bandleden kwamen uit een kerkkoor. Leadzanger Morris McAllister maakte ook nog deel uit van het duo Morris en Mac. The Radiance scoorde 5 hits en dit was een top 40 hit in Amerika. The Radiance, Hold On.

The Radiance, Hold On. Bob Dylan woonde intussen in Woodstock, waar ook de band en Van Morrison verbleven. En daar raakte hij ernstig gewond bij een motorongeluk met zijn Triumph Tiger. Dit nummer werd 121 keer gecoverd. Bob Dylan, It Ain't Me, Babe.

Bob Dylan, It Ain't Me Babe. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. Denise LaSalle uit Mississippi ging naar Chicago om rijk en beroemd te worden, maar ze werd serveerster, totdat ze nummers ging schrijven voor Barbara Mandrell en C.G. Hill. Uiteindelijk nam ze zelf ook nog 34 albums op en scoorde ze 17 hits in Amerika. Dit werd overigens geen hit. Denise LaSalle, A Love Reputation.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt wij eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nou gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
3: Ja, en dit was het alle gedeelte.
2: Ja.
3: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die alle Highway 61 uitkomen.
2: Ja, en dan weer toch eens even teruggekeken van wat doet die Mississippi Delta, wat doet dat gebied op een, welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens met in de auto.
4: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg. Dat is de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
2: Kun je je voorstellen dat hier vroeger, ja, duizenden, honderdduizenden mensen, dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het, ja, hier niet langer zagen zitten?
4: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zagen zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
2: Kun je je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloor?
4: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel,